0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: with you.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

slaat het. Het is goed zoals het gaat. Ik heb het altijd zelf gedaan. Dus als je aan me vraagt hoe het met mij is, zeg ik iets beter dan gisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Oh, maybe this love.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda nu. Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Breda Nu. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en een schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro. Op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaard. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Doe je met ons mee? In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sleepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog, al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
13: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
14: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag, waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
15: Welkom bij Breda Nu.
16: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
15: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
16: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioenshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd, onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Klassiek in een Ambreda. Met voor informatie over concerten en evenementen die u in Breda en omgeving kunt gaan meemaken de komende week. Vandaag technisch verzorgd door Henk Schiering en mijn naam is Jetje van Wijk. Welkom luisteraars op deze zondag in juni. In de verte horen we de vakantieklokken al luiden. Plannen zijn al gemaakt voor reizen in den vreemde en alle voorpret is begonnen. Nog even en dan slaan we onze vleugels uit.

0: Maandag 15 juni vindt de laatste muzieksalon Spronk van dit seizoen plaats. Met als titel Opera. Niets meer en niks minder. Opera met een grote flamboyante O. Opera, die kunstvorm die al eeuwenlang tot de verbeelding spreekt. En we hebben dirigent Lex Wiersma aan de telefoon, die u gaat vertellen over wat u te wachten staat als u deze muzieksalon bezoekt. Dag Lex. Fijn dat we je even aan de lijn hebben. Het was nogal een moeilijk avontuur, hè? Want als ik goed begrijp, zit jij nou in de auto in Duitsland of zo?
1: Nee, ik ben op weg naar Rotterdam.
0: Oh, dat klinkt.
1: Naar het, naar het grote Sing & Dance Up Festival van meer muziek in de klas. Dus in Ahoy. Leuk.
0: Oh, enig. Zeg, als ik het goed begrijp, hè, over aanstaande maandag, dan ga jij het publiek meenemen op een soort reis door de geschiedenis van de opera. Vertel eens.
1: Ja, we gaan maandag maken we de cirkel rond van de grote O van opera.
0: Ja, dat is een mooie.
1: En daarmee starten we bij de geboortegrond van de opera, Monteverdi. En met Orfeo, ook met een O, hè?
0: Ja.
1: En zo gaan we door de geschiedenis van de opera heen. En staan telkens bij de bijlpalen stil die de opera tot opera hebben gemaakt tot de dag van vandaag. En die reis die gaat voornamelijk langs Italië, Duitsland. Want als je toch weer terugkijkt, zie je dat dat toch de twee landen zijn die bepalend zijn geweest voor het ontwikkelen van de opera.
0: Snap jij waarom dat zo is?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Italianen zijn zeer expressieve mensen. En we staan ook eventjes weer bij de parola Scolpito van Verdi. Van wij Italianen, wij spreken door onze taal. Wij spreken met de taal. Onze emotie zit in de taal. Maar de Duitse traditie eerder van het individu, van het persoon. Van wat vind ik ervan, wat doet het met mij, de reflectie op. Beide vinden hun bakermat natuurlijk in het oude Griekenland.
0: Ja.
1: De oude tragedies van Euripides en Aeschylus. Dus de Elektra is zonder die basis niet te bedenken. Maar het is een hele interessante reis die we gaan maken.
0: Ja,
1: zo komen we in de barokopera bij Händel, die het dan in Rome heeft opgepakt. We komen bij de reformopera van Gluck, die als Duitser dat geëxalteerde Italiaans weer terugbuigt naar een overdenking. We komen bij Mozart, hoe belangrijk Mozart is geweest voor de opera zoals het eigen kennen. Dan zien we weer de kruisbestuiving van Mozart op de Italianen van Neel. Dus we hebben de grote tegenstelling Verdi Wagner, die in het midden van de lezing sterk naar voren komt. En dan vervolgen we de sporen vanuit de Verdi 19e eeuw in de 20e eeuw, waar die ons gaat brengen. En vervolgens de lijn van Wagner, die ons brengt bij moderne componisten.
0: Ja.
1: En zo gaan we in 75 minuten door een ronde cirkel door de open opera heen.
0: Dat is een aardige klus voor jou, denk ik.
1: Nou, we spitsen ons bij deze luistering toe op de anatomie van de opera. Wat maakt nou een opera tot opera? Een duet, een aria.
0: Ja.
1: Een kwartet, een finale, een melodrama, een recitatief begeleid met orkest. Dat soort elementen. Een finale van een acte of een opera. En zo gaan we ook daar de anatomie van deze opera onder de loep nemen.
0: Ja, en als je het over deze dingen hebt, dan heb je het ook over het beeld. En bij opera is ook een beeld. Hè? Dames die prachtig aangekleed zijn, een decor wat heel inspirerend is. Hoe sta jij daar nou tegenover? Want beeld is eigenlijk toch wel dominant voor mijn gevoel. Dus je zit met prachtige muziek en dan beeld wat het eigenlijk een beetje verstoort. Of zie jij dat anders?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een voldomme feit dat er weinig opera's beroemd zijn geworden vanwege de kostuums. Of weinig opera's zijn beroemd geworden vanwege de decorbouw. Ik bedoel, er gaan geen mensen 3 uur zitten kijken naar een decor terwijl er geen muziek klinkt.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: En daarentegenover zit je met gemak 3 uur te luisteren naar een opera zonder beeld en zonder decor. Niet dat het ene zonder het andere en zo, het verstaat het niet. Maar het geheim van opera vindt toch zijn oorsprong toch wel in de muzika.
0: Ja, Ja, ja, zeker.
1: En in de dramatiek van de muziek.
0: Zeker, zeker. Zeg, Lex, als laatste. Is het een toegankelijke ervaring, jouw muziekverhaal maandag en donderdagavond? Of is het eigenlijk voor de connoisseurs?
1: Nee, het is eerder voor de geïnteresseerden. En die zouden wel een paar keer denken, oh, zit dat zo? Dat wist ik niet.
0: Ja.
1: En dan komen er kleine dingen voorbij. En alles komt even in het licht te staan. En je zal zeggen, oh, maar wat veelomvattend is de opera. Dus ik hoop dat bezoekers naar huis gaan en denken, ik zou niet weten wat ik als eerste ga luisteren. Of ik nou toch een stukje Bellini opzet. Of dat ik toch misschien maar een stukje Bizet of misschien wel een tok opzet.
0: Ja.
1: De kaleidoscoop, de veelzijdig geslepen diamant die opera is, maakt het zo interessant.
0: Nou, hartstikke fijn. Nou, nog als echt allerlaatste vraagje. Jij doet het in maandagmiddag in de Lutherse kerk en je doet het donderdagavond in het Gele Huis. Hoe is dat voor jou als verhalenverteller om in zulke verschillende locaties het te doen?
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk alles met akoestiek en ruimte te maken. Je praat heel anders en je contact met de luisteraar is anders. Maar dat is alleen een leuke uitdaging.
0: Ja, ja. Nou, wel.
1: Want zo'n ruimte als de kerk, hij is dan gewoon heel inspirerend natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Nou, ik kijk er ontzettend naar uit. En heel hartelijk dank voor dit gesprek. En wij gaan nou... Het was heel bijzonder. Ik vroeg aan jou, welke muziek zullen we draaien naar jouw praatje? En jij had toch precies hetzelfde uitgezocht als ik. Waarom heb jij het uitgezocht?
1: Nou, eigenlijk... je weet, we doen in Breda, Tilburg, Oudenbosch, dadelijk het breekuur van Verdi.
0: Ja.
1: In eind oktober. Dus zijn we weer intensief met Verdi aan het repeteren.
0: En
1: dan zie je toch de unieke kwaliteit van die man om heel persoonlijk en individueel te schrijven. Elke stem en emotie mee te geven. Maar dat ook weer in één vorm die op zichzelf weer heel mooi is. Dus 4 wordt wel misschien 5. En dat doet hij in dat prachtige kwartet uit Rigoletto. Ja, dat is een voorbeeld hoe opera kan zijn. Een mooie melodie met een tegengedachte en een emotie. En daar is Verdi echt de meester. En daarin geeft hij een stokje van Mozart door aan de anderen. En
0: ja,
1: dat vind ik eigenlijk het mooiste plekje. Dat Italië en Duitsland elkaar daar in een perfecte symbiose ontmoeten.
0: Nou, wij gaan er naar luisteren. Heel hartelijk bedankt en tot maandagmiddag.
1: Tot maandag. Doen we. En een fijne uitzending nog, hè?
0: Dank je.

U luisterde naar Bella Figlia dell'Amore, een kwartet van Giuseppe Verdi uit de opera Rigoletto. En u luisterde hiernaar naar aanleiding van het feit dat wij maandagmiddag, morgenmiddag dus, kunnen gaan luisteren naar het muziekverhaal van dirigent Lex Wiersma over opera met een grote O. En maandagmiddag om 14:30 om half drie. En donderdagavond in het Gele Huis om 19:45. Vanmiddag vindt op Landgoed Ulvenhart in Ulvenhout de finale plaats van hun serie Ulvenhart Klassiek. Een finale met daaraan vastgekoppeld een feestelijk slotdiner. Na een seizoen vol van muzikale dynamiek heeft de stem van het Ulvenhart Klassiek gehoor, dat wil zeggen de bezoekers van de serie, geresulteerd in een programma van 4 finalisten. 3 pianisten en een cello piano duo. Dat zijn 5 mensen. En die gaan een programma vol afwisseling verzorgen. Er wordt niet verklapt wat er gespeeld gaat worden, maar wel dat wederom de sterren van de hemel gespeeld gaan worden. En dat alle 5 de mensen ieder een prijs krijgen. Als u erheen wilt, kunt u reserveren op info@ulvenhart.nl. En wij gaan luisteren naar een mooi stuk voor cello en piano.

U luisterde naar Allegro Manon Troppo uit de eerste cellosonate van Johannes Brahms. Hier gespeeld door meestercellist Mislav Rostropovic en pianist Rudolf Serkin. Heerlijke muziek vind ik het. Zo donker, hartstochtelijk en toch zo teder. Ja, en nou zijn we aan toe aan de agenda van deze week. Het is vrij sumier. We beginnen zondag 14 juni, vandaag dus, om 3:00 bij die finale in Ulvenhout, op het landgoed Ulvenhart. De finale van Ulvenhart Klassiek. Heel leuk. Jonge mensen die spelen. 3 pianisten en 1 duo, cello en piano. En dan ook vanmiddag en ook om 3:00... Hannes Minnaar, die komt naar de Grote Kerk Breda met een opening met Bach als stralend middelpunt, zoals de persberichten net zeggen. En dan gaan we naar maandag 15 juni naar de Lutherse Kerk, want daar treedt Lex Wiersma op en die gaat vanuit zijn hart praten over de opera en u helemaal wegwijs maken met hoe mooi het is. Dat is dus maandagmiddag om 2:30. En donderdagavond, 18 juni, is hetzelfde programma, maar dan om 8:15 in het Gele Huis. Het zal een hele andere beleving zijn. Lutherse Kerk of het Gele Huis. Maar beide hele fijne locaties. En ja, volgens mij zijn we er nou al doorheen. Door de agenda. Tijd voor muziek.

U luisterde naar Ivanka Neleman op de viola da gamba en Rijk Jansen op de orgel. Ja, viola da gamba, dat is de voorloper van de huidige cello. En dat hoor je ook aan het soort muziek wat ze spelen. Want je hoeft geen expert te zijn om te horen, te ervaren dat dit oude muziek is uit een vervlogen tijd. Ja, we blijven in orgelsferen. Want vanmiddag komt Hannes Minnaar, de pianist die de vorige editie van het Koningin Elisabeth in Brussel, waar hij heeft een tweede prijs gewonnen, die komt vanmiddag naar het Breda, naar de Grote Kerk. Maar niet als pianist, hij komt als organist. En het concert dat hij gaat geven wordt aangekondigd op deze manier. Een seizoensopening met Bach als stralend middelpunt. Dit wordt een bijzonder concert, want hoort u, de tijdeloze muziek van Bachs koralen, die dan Hannes Minnaar zal spelen, inspireerde een dichter, Jan-Jaap Stegeman, tot het schrijven van 10 haiku's. En deze haiku's zijn daarna op muziek gezet door compositiestudenten. En niet zomaar compositiestudenten, maar uit Canada, Curaçao, Egypte, Iran en Nederland. En vanuit hun culturele achtergrond geven zij dan een ander muzikale leven aan Bachs muziek, dat daarna wordt uitgevoerd door het Nederlands Bachconsort. Je zou kunnen zeggen dat traditie en vernieuwing elkaar omarmen in dit concert. Met die prachtige orgelmuziek van Bach. En ja, in al zijn facetten, hè. Diepzinnig is Bach, verstild is Bach, overdonderend is Bach, maar hij is vooral geniaal. En het concert vindt plaats tussen die eeuwenoude koorbanken in de Grote Kerk. En men noemt dit voor dit concert Adventure Seats. En die maken niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar en tastbaar. Want ze zitten zowat op het podium. Maar ja, zijn natuurlijk maar een paar zitplaatsen. Want de uitvoerende moet ook nog een plaats hebben. En het zijn er in totaal 9. Dat Nederlands Bachconsort is opgericht nog niet zo lang geleden, in 2021. En zij zoeken hun programmering in het avontuur. Maar steeds met Bach als middelpunt. Ja, dit bijzondere orgelconcert begint om 3:30 in de Grote Kerk in Breda. En wij gaan luisteren naar een van die orgelkoralen van Bach, die Hannes Minnaar zal spelen. En al die koralen hebben een mooie, inspirerende titel. En deze die wij nu laten horen heet Von Gott will ich nicht lassen.

U luisterde naar een van de Bach-koralen, Von Gott will ich nicht lassen, door de organiste Biene Katrine Brindorf. Voelt u zich al zitten daar tussen de koorbanken in de grote kerk en luisterend naar die muziek die je gedachten de volle vrijheid gunt? Ja, en we kwamen op nog een mooie koraalvoorspel. En hopelijk speelt Hannes Minnaar deze ook vanmiddag. Het is Nun komm der Heidenheiland en van een hele andere sfeer als die vorige.

luisterde naar Nun kommt der Heidenheiland, een van de koraalvoorspelen van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Biene Katrine Brindhoff aan het orgel. Het muziek is een beetje donker, somber, maar toch met een kleine twitch naar een gevoel van hoop. Op zoek naar die orgelvoorspelen, koraalvoorspelen, stuitte ik op dit kleine muziekfragment. En dacht eerst dat het een elektronische piano was met een orgeleffect. En wie schetst me met verbazing dat dit opgenomen is in een heel mooi oud kerkje in Tarragona, in een monasterio. En een heel toegewijde jonge organist aan het orgel.

Jammer dat het niet langer is. Dit was Bach, gespeeld door Juan de la Rubia op een nieuwe cd. Ja, vernieuwing, dat voel je hier op de een of andere manier. Ja, en al dit orgelgedoe was omdat we vanmiddag naar de grote kerk kunnen gaan om 3:30... waar Hannes Minna aan het orgel zal zitten en haiku's gezongen worden door het Bach Consort. Het is 3:30 en volgende week op 21 juni... en dan precies tijdens ons programma om 10:34... vindt de zonnewende plaats. De langste dag, de kortste nacht, onze zomer begint. Een magisch moment. En voor mij net zo magisch als de schoonheid van het volgende stuk van Vivaldi.

goddelijke muziek voor een goddelijk moment, de zonnewende. Ja, u luisterde naar Filip Jaruzelski. En het ensemble was Ensemble Matthäus, Jean-Christophe Spinozzi leiden het. Ja, de concertzalen worden leger en leger. Minder concerten, want het is tijd voor de festivals. Wist u dat er jaarlijks in Nederland meer dan 1150 muziekfestivals van meer dan 3000 bezoekers per event

wereld. Laat je meevoeren door meesterwerken van Mozart, Beethoven, Bach op unieke locaties en idyllische buitenpodia's. Zoals bij het festival Wonderfeel. Een festival vol contrasten. Klassieke muziek op een buitenlocatie met de ongedwongen sfeer van een popfestival. Wonderfeel vindt plaats op het groene landgoed Groeneveld, vlakbij Baren. En je wandelt daar van podium naar podium, luisterend naar barok, naar jazz, naar moderne composities of wereldmuziek. Er is van alles te doen. Er zijn yogasessies, picknickplekken, kinderactiviteiten en inspirerende lezingen. Alles in een relaxte, natuurlijke setting. Het publiek is toegewijd en nieuwsgierig en dat creëert een vibe van echte beleving. Wil je een festival dat je hoofd en hart in balans brengt? Vraagt Wonderfeel in zijn persberichten. Dan is Wonderfeel jouw plek om te vertragen, te luisteren en helemaal op te gaan in muzikale schoonheid. Wat bieden ze nou bijvoorbeeld dit jaar? Nou, zaterdag 4 juli kan je het Schubert Octet meebeleven. 8 spelers die samenwerken als een klein orkest. Scherpe contrasten in dat werk en betoverende melodieën, maar dan ook weer met die typische weemoed en dat verlangen uit Schubert's laatste tragische jaar. Het is een veel te weinig gespeeld werk. 4 juli dus, om 4 uur in landgoed Groeneveld. Wat bieden ze bijvoorbeeld ook nog? Een yoga met saxofoonoctet. Nou, dat is ook heel bijzonder. En wat hebben ze gekozen voor dat, als muziek voor dat, die happening? De canto ostinato. Hoe kan het anders? Dus in een versie voor 8 saxofoons. Ja, zin om even weg te drijven en je hoofd helemaal leeg te maken? Vlij je dan in het gras en laat je meevoeren op de flow van Simeon ten Holtz, beroemde canto ostinato. Wij hebben hier geen versie liggen voor 8 saxofoons. Daarvoor moet u naar Wonderfeel. Maar we hebben er eentje voor op 1 piano zelfs. Ja, laten we daar eens naar gaan luisteren. Toch heel mooi en heel betoverend.

0: U luisterde naar de Canto Ostinato, een klein stukje. Eigenlijk wel een van de hoogtepunten uit dat lange werk. En hier werd het gespeeld door Klaas Wieringa en Polo de Haas op twee pianos. Ik zei eerder op één piano, maar het is op twee pianos. En dat deden we naar aanleiding van het festival Wonderful. Wonderful, dat begin juli zal plaatsvinden. En waar u naar de Canto in zijn geheel kunt gaan luisteren. Maar dan in de versie voor 8 saxofonen. Ja, we zijn aan het einde van ons programma gekomen. Ik hoop dat u hebt genoten van de mooie muziek die we hebben gedraaid.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In Wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse Wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Anne Goossen.
4: Ja, welkom lieve luisteraars. Deze uitzending van Grensgeluiden staat bol van de variatie op kunst- en cultuurgebied. Dit keer met lokale, nationale en internationale onderwerpen. Anne Grosveld, verhalenvertelster en kunstliefhebber, kwam ik een paar weken geleden spontaan tegen aan een van de singles in de binnenstad van onze prachtige Bouwniestad. Zij verzorgt een heerlijk zonnig Italiaans verhaal voor ons. Verder een reportage met Twan Huis, want hij kwam onze prachtige stad bezoeken om zijn boek Het Droompad, dat momenteel nummer 1 staat in de bestseller 60, te presenteren in een van de markantste boekwinkels van Nederland aan de Ginnekeweg. En dan hebben we in deze uitzending ook Gertien Bergstra nog, de nieuwe artistiek leider van De Stilte, het internationaal dansgezelschap uit Breda dat speciaal voorstellingen voor kinderen danst. Gertien neemt ons mee in het BRIC Festival. Het Brabants Internationaal Kinderfestival dat van 17 tot en met 25 juni op verschillende locaties in Breda plaatsvindt. Een uitzending van Grensgeluiden zonder boek- of filmrecensie is haast niet voor te stellen. En dus gelukkig hebben we Hein van Kemenade bereid gevonden zijn recensie over Retourtje Indië te geven. De debuutroman van Olga Vrolijk, woonachtig in Etten-Leur. De techniek van deze uitzending is in handen van Henk Schiering. Spontaner kon het niet. Hè, Anne? We botsten bijna tegen elkaar op in de binnenstad van Breda. Wauw! Wat ziet u er leuk uit, riep ik. Duidend op de kleurrijke verschijning die ik bijna ondersteboven had gelopen. En vandaag ziet u er weer zo ontzettend leuk uit. En toen vroeg ik, doet u ook iets kunstzinnigs? Nou, een beetje, was het bescheiden antwoord. En maar ja, nou zit ik dus hier naast Anne. En dat is dus heel grappig, want ik zei, mijn naam is Anne, zei ik tegen de dame met de prachtig stralende ogen. Nou, de mijne ook, zei, zei u
5: toen. Het was heel toevallig.
4: Heel toevallig. En zo kwamen de Annes daar ter plekke op het plan dat het een heel goed idee zou zijn de mensen in deze tijd een mooi zondig verhaal te geven. En daarom zit je hier naast me met je boek. in je hand.
5: Ja.
4: En nou wil ik even weten, hoe heet je boek?
5: Het boek heet Even Slikken.
4: Even slikken, ja, soms is het even slikken.
5: Het is voor heel veel vrouwen natuurlijk even slikken. En ik heb dit boekje heb ik een jaar of 12 na het overlijden van mijn man heb ik dit geschreven. Nadat ik alleen naar, op reis was gegaan naar Nieuw-Zeeland en naar de Filipijnen. En toen ik terugkwam, toen brak er een soort vulkaan open. En zat ik elke dag achter mijn computer en schreef ik deze verhalen op. En uiteindelijk heb ik die, is het me gelukt om dat uit te geven. En dat was een redelijk succes, moet ik zeggen. Ja,
4: ja, en als, zulke successen die vieren wij natuurlijk graag nog eens een keertje. Want hè, ook hele prachtige dingen die al wat meer gedateerd zijn, die mogen ook weer aandacht. En ja. Zo kwamen we op het idee om in deze tijd toch even een mooi zomers verhaal. Alvast, we nemen alvast even een voorschotje hè, ja. Op de zomer. Om een zomers verhaal voor te lezen.
5: Ja.
4: Dus ik zou zeggen, hoe heet het Liefde voor Italië?
5: Het verhaal heet Mijn Liefde voor Italië. En ik heb iets met Italië. En dat blijkt ook uit dit verhaal. En daarom heb ik dit voor dit verhaal gekozen. Omdat het ook vakantietijd is. Dus ik zal daar nu mee beginnen dan. Want mijn liefde voor Italië, dat ontstond ongeveer 30 jaar geleden, toen ik met mijn man in de Valais verbleef. Na 10 dagen regen en mist stelde ik hem voor om in godsnaam de Simplonpas over te gaan, om tenminste even de zon te zien. Zwitserland is schitterend hoor, alles is perfect. Maar zo gauw je de grens naar het zuiden passeert, kom je in een rommelig Italië terecht. De vangrail is in het gunstigste geval gedukt en roestig, maar dikwijls ontbreekt hij helemaal. De was hangt te wapperen aan de vaak wankele balkonnetjes. En overal hoor je mensenstemmen die je meetrekken in hun enthousiasme. Het is levend, het is bruisend, het is echt. De mensen zijn aardig en vriendelijk. Via Domodossola kwamen we bij het Lange Maggiore terecht. En toen was ik verkocht. Hier wilde ik wel blijven. Wat prachtig dat blauwe water. Hoe adembenemend die schoonheid van al die duizenden hortensia's. En hoe mooi al die Italiaanse mannen en vrouwen in hun expressie. Het jaar daarop gingen we 3 weken naar dit beroemde meer en we genoten. Het was wel jammer dat ik de mensen niet kon verstaan. Maar daar kon ik iets aan doen. Bij thuiskomst begon ik de taal te leren van een echte Italiaan. En met hem heb ik nog steeds contact. Af en toe komt hij bij mij eten. En al jarenlang zijn wij dus naar dit wonderschone land gegaan. Met name Toscane kreeg ons volledig in zijn greep. En hier hebben we ook heel veel gelogeerd op oude landgoederen. Maar nu sprak ik de taal en dat was geweldig. We werden uitgenodigd om bij Italianen thuis te komen eten. Want ze zijn heel erg gastvrij. En een van de hen wilde zelfs een rijstbroodje met mij beginnen. De laatste keer dat ik in Italië verbleef was met mijn 2 oudste vrienden. We brachten 4 weken door op een historisch landgoed in de buurt van Montagnone. Het werd mijn mooiste vakantie. De zonnebloemen straalden ons elke dag weer tegemoet. De hete aarde verpulverde onder onze warme voeten. De oude stadjes slokten ons op in hun verborgen geheimen. De Chianti schitterde in onze glazen en de avondzon trok rode strepen in een eindeloze hemel. De fazanten hoorden we in de bossen om ons heen. Salamander en slangen schoten tussen verbrokkelde muurtjes weg naar hun schaduw. Ach, superlatieven schieten tekort. Niets kan beschrijven hoe mooi het is. Je moet die sfeer proeven, je moet de geuren ruiken en je moet het contact ondergaan met al die aardige mensen. Hun gebruiken, hun gewoonten, hun hartelijkheid naar jou toe. Volgend jaar wil ik opnieuw naar Italië. Deze winter zal ik het nog doen met de bijeenkomsten van de Dante Alighieri. een organisatie waar mensen die van Italië houden lid van kunnen worden. Ja, volgend jaar ga ik. Ik heb er gewoon weer zin in.
6: Anne Grosveld met haar liefde, mijn liefde, zegt ze, voor Italië. Dankjewel, Anne Grosveld.

0: Ja, dat was Michael Varenkamp en The Legends met I'm Walking. Michael is naast een internationaal bekende jazzmuzikant ook lid van de programmaraad van Breda Jazz. Hij is radiomaker bij de Concertzender en sinds kort kan hij ook auteur op zijn visitekaartje erbij schrijven. Want samen met Amerika-deskundige Willem Post en fotograaf Tom Wienbelt maakte hij het boek De Kracht van Muziek, waarin New York-kenners Willem en Ton in het muzikale voetspoor van Michael reizen. Een unieke blik op New York, vol muziekhotspots waar de jazztrompetist gespeeld heeft, met bijzondere verhalen waarin muziek, beelden en verhalen elkaar afwisselen. En niet voor niks draaiden we I'm Walking, want dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, Twan Huis. Dat is wat Twan Huis gedaan heeft. Samen met zijn zoon heeft hij het droompad gelopen. Een tocht van 555 kilometer van München naar Venetië. Het is net iets meer dan de Vierdaagse. En het gelijknamige boek, Het Droompad, heeft hij erover geschreven. Een puur wandelboek is het echter niet. Het is echt veel meer. Je bent hier bij Van Kemenade en Hollaars.
1: Ja.
0: Een hele bekende, eigenlijk een markante boekhandel in Breda. Er is bijna geen Bredanaar die deze boekhandel niet kent.
1: Onderweg hebben we lezers meegenomen in de auto om hun een VIP-treatment te geven. Ik ken de lezer nu ook, Marjolein. En die liep op straat en René, de eigenaar van deze boekhandel, zei: hey, daar heb je Marjolein, die nemen we mee. Dus toen dacht ik, kijk, dat wordt een leuke avond. Want de lezers worden hier gewoon opgehaald onderweg.
0: En zo gaat dat hier in Breda.
1: Unbelievable.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja. Maar wat ook best ongelooflijk is, dat jij een tocht hebt gemaakt met je zoon.
1: Oh ja.
0: Ja, oh ja, daar ging het ook over, hè?
1: Ja, ja, daar gaat het over.
0: Ja, dat je hier een... ik heb het boek hier voor me. Het Droompad heet het. En het is fantastisch mooi. Hele mooie tekeningen staan erin. En sowieso is het natuurlijk heel leuk voor jou dat jij nu een keertje geïnterviewd wordt.
1: Ja, want dat is natuurlijk een beetje het punt van de meeste interviewers. De journalisten die vragen stellen, stellen vragen om zelf geen antwoorden te hoeven geven. Dus daarvan heb ik besloten, aan de hand van dit boek ook, het is mijn eerste persoonlijke boek, om de rollen nu om te draaien en dat het tijd wordt dat ik ook antwoorden geef op vragen.
0: Ja, en dat is ook duidelijk in het boek, hè? Dat er een persoonlijke tint aan zit. Het is niet alleen maar een mooie beschrijving van een prachtige tocht van München naar Venetië.
1: Nee.
0: Maar er staan een heleboel persoonlijke anekdotes, maar ook persoonlijke verhalen in. Hoe ging dat creatieve proces bij jou? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Je hebt deze tocht bedacht met je zoon te doen. Maar had je ook al meteen bedacht hier een boek van te maken?
1: Ja, ik wist wel, als hij ja zegt en we gaan het echt doen. En we redden het, want van München naar Venetië is 550 kilometer. En het is niet de Vierdaagse. Het is echt over de bergen, over de Alpen en de Dolomieten. Dus bergop, bergaf. En het is wat de Britten zeggen, not a small feat. Je moet er wel wat voor doen. Dus ik wist niet zeker of we het zouden halen, of hij wel mee zou gaan.
0: Even zijn leeftijd toen
1: hij
0: begon.
1: Hij was 16 toen ik het vroeg. Dus de dialoog ging als volgt. Ik zei tegen hem, ik heb een heel mooi avontuur voor ons. Oh, wat dan? Een route van München naar Venetië. Het droompad. Hoe lang duurt dat? Nou, als we snel doorlopen, 30 dagen. Wat? 30 dagen, pap. Ik zit op een leeftijd dat ik afstand van jou moet nemen en niet met jou intensieve projecten moet aangaan.
0: Nee, precies. Dus dat is een hele realistische en logische reactie van de jongen.
1: Ik begreep het ook helemaal.
0: Ja, en in het boek staat ook van, ja, maar pap, hoe kon ik jou nou iets weigeren?
1: Ja, hij zegt ergens, ik heb hem ergens natuurlijk gevraagd toen we een stuk op weg waren, want uiteindelijk heeft hij ja gezegd en heb ik gezegd van, doen we het in twee etappes. Dus in twee zomers. En tijdens de tweede etappe heb ik hem ook gevraagd, waarom heb je nou ja gezegd tegen dit avontuur? En toen zei hij, je weet toch hoe moeilijk ik nee kan zeggen? En er zit wel iets in. Het is een ontzettende lieve, aardige jongen met een sterk karakter. Maar ik weet niet, ik hoop dat hij het alleen bij mij heeft. Althans niet bij te veel mensen, maar hij heeft moeite met nee zeggen. Dus ik denk dat het zo een beetje begon.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel iets waar je ook in het boek schrijf je heel veel dingen die er gebeuren. En je bent een rasoptimist, dat zeg je ook over jezelf. Toch lijkt het me met Jacques of zeg je Jack?
1: Jack.
0: Jullie zeggen Jack. Okay,
1: hij is geboren
0: misschien
1: in
0: toch
1: New York. Dus het is een Jack.
0: Het is een echte Jack Johannes. Oké, ja. Een New Yorker. Ja, mooi. Maar dan zijn er natuurlijk toch momenten die misschien echt niet zo heel tof zijn.
1: Nee, maar die zijn er heel veel. Want op zo'n lange wandeling... Kijk, het beeld is natuurlijk heel romantisch. Van je gaat een prachtige reis maken en je ziet mooie vergezichten. Het panorama is prachtig. Dat is allemaal waar. En dat zie je ook allemaal. En het is niet voor niks. Het Droompad heeft als bijnaam de mooiste wandeling van Europa. Nou, ik heb niet al heel Europa doorgewandeld, maar kan je wel verzekeren, dit is wel in de top 3. En voor mij staat hij op 1. Maar tegelijkertijd, tijdens zo'n wandeling kom je ook ontberingen tegen. Blaren, hagelbuien, het weer zit tegen. Na 7 uur wandelen denk je, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? En dan ontstaat er iets wat ik gemunt heb, wandelwoede. En dan word je kwaad op alles. Nou, dat hebben we allebei gehad.
0: Ja, en wat ik dan zo bijzonder vind aan jouw boek, dat jullie dat niet persoonlijk nemen. Tenminste, zo beschrijf je het.
1: Nee, dat is ook zo. Er zijn natuurlijk wel momenten geweest dat er irritaties waren ook. Zeker op de eerste etappe, toen kreeg Jack ontzettend last van blaren. Ik heb nog nooit zoiets gezien, op 1 teen wel 4. En als we ze 's avonds doorprikten, dan spoot er echt een straal vocht, heb ik een keer in mijn oog gekregen. Het was echt serious business en heel erg pijnlijk, want het is alsof je met scheermesjes in je schoenen loopt. En ik heb daar ook wel van gedacht, de eerste etappe, mag ik hem nog wel een keer vragen voor een tweede keer? Want het is gewoon een pittige reis. En bovendien, zijn vrienden die appten hem, die lagen op het strand in Sicilië.
0: Ja, en dat lijkt me dan ook zoiets, hè? Want jij schrijft dit allemaal in een boek. Dat zal als vader van een puberzoon vast voor jou heel mooi zijn om op te schrijven. Maar hoe heb je met hem afgestemd wat er wel en niet in kwam?
1: Nou, de afspraak was dat als het manuscript klaar was, dat hij het mocht lezen, natuurlijk. En dat hij bepaalde of iets erin bleef of niet.
0: En, en dan vraag ik natuurlijk, wat is eruit?
1: Ja.
0: Wat is eruit gehaald?
1: Tijdens het schrijven kreeg ik een beetje spijt van die belofte natuurlijk. Ik dacht, van dadelijk schrapt hij het halve boek weg. Dat kan. En uiteindelijk, toen het de tweede, derde versie klaar was, heb ik hem een manuscript gegeven. Heeft hij het gelezen. En na 3 dagen kwam hij de trap af in ons huis. En toen keek hij me aan met een grote smile. En toen vroeg ik, wat vond je ervan? Ik vind het een heel erg mooi verhaal. Het is echt heel goed geworden, zei hij toen. En toen liet ik een stilte vallen. Maar er gebeurde niks. Toen zei ik, wat moet eruit? Niks.
0: Ja, en dat was het.
1: Een groot cadeau.
0: Ja, dat is een ontzettend groot cadeau.
1: Ja.
0: En
1: is het ook wel zo dat hij eigenlijk, zo heb ik het ook opgeschreven, zo ontwikkelde de reis zich ook. De eerste reis was moeizaam, de tweede reis was fantastisch. Totdat we het bericht kregen dat mijn vader plotseling was overleden en we de tweede etappe moesten afbreken. Dat was heel erg en heel verdrietig. Maar tegelijkertijd zag ik wel hoeveel verantwoordelijkheidsbesef Jack nam op dat moment. En eigenlijk is dat het moment waarop ik hem van jongen naar man heb zien gaan.
0: Ja, en voor hem natuurlijk ook een heel mooi document om de mannenlijn in jullie familie opgetekend te zien.
1: Ja.
0: En die is ook opgetekend niet alleen maar in woorden, maar je hebt ook prachtige tekeningen in het boek laten zetten. Die heb je niet zelf gemaakt?
1: Nee, die tekeningen, soort aquareltekeningen zijn gemaakt op basis van de foto's die ik gemaakt heb. Dus ik kwam terug en ik zei tegen de vormgever van dit boek, die voor mij, wat mij betreft, alle prijzen van Nederland moet krijgen, omdat ze dat zo mooi gedaan heeft.
0: Even de naam?
1: Rijntje Sloten.
0: Ja, heel belangrijk heel dat belangrijk. Mensen die dus het verhaal verder brengen, dat die ook genoemd worden.
1: Goed dat je dat vraagt. Nee, maar ik zei tegen haar, ja luister, ik ben geen professionele fotograaf, dus met mijn foto's kun je niks. Nou, laat maar zien. En toen heeft ze naar gekeken en ik had wel heel veel. En toen zei ze, ik kom er wel uit. Maar ik wil een foto van jou en Jack. Toen zei ik, wacht even, dat gaat niet. Want Jack heeft mij doen beloven dat hij niet herkenbaar in het boek komt. Hij wil die wandeling maken, ik mag het opschrijven.
0: En dan stopt het een keer, papa.
1: Echt. Ja, dan is het klaar. Ja, maar zei diezelfde Rijntje, ja maar god, die bleef weken achter elkaar aandringen. Van ja, maar de cover en het is een reis van jullie tweeën. En het kan toch niet eigenlijk. Ja, ik zeg, je kan op je kop gaan staan, maar dat conflict ga ik ik niet aan. En bovendien, het is zijn goed recht. Dus daarom staan wij wel op de cover, maar allebei op de rug gefotografeerd. En nu het boek klaar is, zeiden zowel zij als de uitgever hebben gezegd, eigenlijk is het hartstikke mooi. In een tijdperk waarin iedereen constant zichzelf op social media aan het posten is, dat er ook mensen zijn van die generatie die zeggen, ik wil het niet en ik wil niet erkend worden op deze manier. En dat ben ik met Jack eens. En het past perfect in wat het boek te vertellen heeft.
0: Ja, want dat is wel mooi om dat daar ook nog even wat aandacht aan te geven. Het hele wandelen heeft als... je hebt ook een heel mooi stuk over Sylvia erin gezet. Sylvia
1: Congo's.
0: Zij is een van de eerste wandelaars van het Droompad. Ja. Meegenomen door Ludwig Grassler. Ja. En dat was een enorm leeftijdsverschil tussen die twee, wel 32 jaar.
1: Zij was 16 en de uitvinder van de route was toen 48.
0: Ja.
1: Dat is heel raar eigenlijk. In deze tijd gezien dat een meisje van 16 met twee oudere mannen gaat. De tweede man was 32 en de oudste dus 48.
0: Ja, en zij zegt dan, want je hebt daar een heel mooi stuk over geschreven over haar en je hebt daar opgezocht.
1: Ja.
0: Ook daarin weer de vormgeving prachtig opeens in kolommen gezet. Hè. Fantastisch om daar weer een verandering in het boek in te zien. En zij zegt dan van, want wandelen brengt de vrede in jezelf. En dat hebben we zo hard nodig in deze wereld.
1: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik nooit bedacht had aan het begin van deze reis. Het begon als een wandeling. En het is veel meer geworden, ook door wat jij nu citeert uit het boek. Het is natuurlijk zo dat wandelen in zoveel opzichten heel erg goed voor jezelf is. En zoals Hippocrates ooit heeft gezegd, wandelen is het beste medicijn. Wij verliezen, Jack en ik, en mijn zus, en mijn vrouw, en mijn dochter, mijn neef en nicht, mijn zwager, wij verliezen mijn vader in dit boek, in deze periode. En mijn moeder, die is overleden terwijl ik het boek aan het schrijven was. En daarom is dit boek veel meer dan zomaar een wandelboek. Ik vind het ook geen wandelboek. Er wordt in gewandeld, maar het is ook een familiekroniek. En een in memoriam en eigenlijk een standbeeld van mijn ouders, van wie ik heel veel hou. En dus is het eigenlijk een boek over afscheid nemen van mensen van wie je heel erg houdt. En een heel intiem contact krijgen met iemand waar je al heel veel van houdt, maar wat nog veel intiemer wordt. Dus het is in één regel, het is een boek over de liefde.
0: Ja. En is het dan zo dat op het moment dat je zo wandelt en zo in die meditatieve staat eigenlijk je begeeft in die bergen met die natuur en die leegte en ruimte, dat dan juist die intense gebeurtenissen van het leven harder binnenkomen?
1: Het komt zeker binnen, maar niet harder, want de natuur en de omgeving waar je bent verzacht juist het verdriet. Omdat het zo'n overweldigende omgeving is, waar je zo gekalmeerd wordt. En alles wat ons prikkelt in het dagelijkse leven, dus aan op je telefoon of de krant of televisie, wat het allemaal mag zijn.
0: Dat jij als nieuwsjunk kan dat prima zeggen.
1: Mijn verslaving is tamelijk ernstig. En ik kan je verzekeren, ik ben niet aan alcohol of drugs ooit verslaafd geweest. Maar dat is ook een verslaving, aan nieuws verslaafd zijn. En iedere keer het laatste nieuws willen weten. En dat viel weg in die bergen. En ook aangemoedigd door Jack, die mij wees op het feit dat ik te veel op de telefoon zat. Dus het heeft voor mij op heel veel verschillende vlakken een geweldige uitwerking gehad. Het verdriet om het verliezen van mijn ouders werd verzacht. De band met Jack werd intenser. De omgeving was ontzettend mooi. En het heeft mijn leven gerelativeerd. En ik heb er iets van opgestoken.
0: Ja, dus jij blijft wel doorwandelen, meen ik.
1: Ja, ik was al een wandelaar. Dat hebben mijn ouders me meegegeven. Want mijn ouders zijn in die zin ook de basis van het boek. Niet alleen hebben ze twee kinderen gemaakt die veel van ze houden en vice versa, maar ze hebben ons het wandelen geleerd.
0: Ja, en daarin vind je dan ook, kan ik me voorstellen, als je weer teruggaat in misschien deze tocht, maar ook andere wandelingen, dat je daar die troost vindt.
1: Zeker, ja. Nee, het is eigenlijk, zo zie ik het nu, en misschien is dat een romantische weergave van het Droompad, hebben mijn ouders, die heten Frits en Bets, hebben postuum een heel groot cadeau nagelaten aan onze familie. En dat is voor mij dit verhaal.
0: Ja, en dan geef jij dat door middels een boek aan ons allemaal. Nou hopen we één ding, dat het niet zo druk wordt op dat Droompad. Dat er nog wel de leegte en de ruimte te ervaren is.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Want ik heb eerder een wandelboek geschreven. En die routes die zijn heel erg druk geworden. Na publicatie, want het boek werd goed gelezen. Het kwam in coronatijd uit. Bij het Droompad is er volgens mij een manier waarop het niet verpest kan worden. Want je gaat van hut naar hut. Dus je wandelt 28, 29 dagen. En dan neem je rustdagen bij. Maar die routes gaan van hut naar hut. En die hutten hebben een beperkte capaciteit. Dus als je het Droompad wil wandelen, en er is maar een korte periode dat je dat kan doen, zeg maar van begin juli tot september, dan moet je die hutten boeken voor een overnachting. Beter doe je dat in januari, februari, maar vol is vol. Op een gegeven moment kan er niemand meer bij. En dat is het dan. En dan zijn er nog mensen die uit het dal een dagje komen lopen. Maar ik denk dat de route zichzelf beschermt tegen massatoerisme. Dat kan gewoon niet.
0: Nee. Nou, en alle informatie, want je bent een vat vol informatie over deze route al helemaal, die kunnen mensen vinden op jouw website.
1: Ja. Twanhuis.nl. Ik dacht, ik doe wel wat extra informatie erbij voor degenen die het willen gaan lopen. En daar vind je bijvoorbeeld de paklijst die wij hadden. Want je moet heel weinig meenemen, maar wel de essentiële dingen. En die staan in reisgidsjes. Maar ik heb het ook opgeschreven voor de lezers. En ik kom er nu best veel tegen van mensen die geïnspireerd zijn geraakt door het
0: boek. Dus die hele pakken met blarenpleisters, die zijn echt heel erg nodig.
1: Echt nodig, ja.
0: Nou, dank je wel, Twan. We gaan hier opstarten voor een hele leuke lezing. En de andere mensen hier in Breda, ik dank je heel hartelijk.
1: Dank je wel.
0: En mocht u nog verlegen zitten om een idee voor Vaderdag, dan is dat bij deze opgelost. Loop die markante boekwinkel van René Hollaars aan de Ginnekenweg binnen, of een andere mooie boekhandel in de buurt, en koop het Droompad om ter inspiratie met je vader of iemand anders die je aardig vindt een mooie wandeling te maken.
2: Grensgeluiden. Boekbespreking door Hein van Kemenade.
0: Ja, het boek van deze week heet Retourtje Indië van Olga Vrolijk. En ik vroeg Hein waarom hij dit boek heeft gekozen.
3: Nou, omdat ik in contact kwam met Olga Vrolijk. Die woont in Etten-Leur. En die is in dit boek Retourtje Indië op zoek gegaan naar haar voormoeders. Want zij was zich niet zo bewust van haar Indische verleden. Ze had wel een aantal Indische dingen van haar moeder gehoord. Ze wist dat haar moeder in Jakarta geboren was. Niet Jakarta, maar Jakarta. En daarvoor was het Batavia. Zij is dit boek gaan. Eigenlijk is het geen roman, maar een non-fictie, een stukje familiegeschiedenis die ze uitgezocht heeft.
0: Ik vernam ook dat ze eigenlijk dit helemaal niet zo had bedacht van tevoren om dit boek te schrijven, maar meer historisch op zoek was. Dat dus echt een onderzoek aan het doen was.
3: Ja. Nee, want zij had. De aanleiding was eigenlijk het overlijden van een oud-tante. En omdat zij ook zelf moeder geworden was. En ze had op een gegeven moment in de blik van een van haar kinderen iets gezien van wat ze betoverend vond of apart. En wat misschien het Indisch zou kunnen zijn. Maar dat Indisch had ze altijd als anders ervaren. En zij voelde zich echt volledig Nederlands. Nederlands, dus Nederlands opgevoed. Ze had twee Nederlandse ouders. En hoewel haar moeder wel in Jakarta geboren was. Maar op de een of andere manier begon dat toch te trekken. En wat dat nou was, dat Indische verleden. En toen is ze dat uit gaan zoeken. Ze is zelfs tot 1883 teruggegaan. Dat haar wetovergrootmoeder geboren werd. Die heet Murcia. En die is geboren op Java. En die leefde in een kampong, traditioneel, een dorp op Java met huizen van bamboe en palmblad. En haar leven draaide helemaal om familiebanden. En zo is zij ook haar andere moeders, haar overgrootmoeder, dat was Greet, de dochter van Murcia, die had dan weer een iets ander leven dan Murcia. En zo heeft ze dat voor alle andere voormoeders ook op een rijtje gezet.
0: Welk inzicht neemt zij nou mee?
3: Nou, vooral over de vrouw die, of de moeder die op het omslag staat, die is jong gestorven. En dat is oma Ellen. Maar oma Ellen was eigenlijk in het leven van haar moeder erg verdwenen, omdat haar vader hertrouwd was. Dus de andere vrouw die drong meer naar voren. En omdat Olga Vrolijk, haar dochter, dit ging uitzoeken en ook met haar deelde. En op een gegeven moment zei ze, oma Ellen is weer terug. Die heeft weer een plaats in de familie gekregen. En toen was haar moeder heel erg ontroerd, want het was haar moeder ook.
0: Ja.
3: En die ze eigenlijk ook kwijt was en ook wilde toelaten. Met name ook de moeder van Olga allerlei lichamelijke kwaaltjes en gebreken had, die zich oploste toen zij zelf ook met haar tantes ging praten en ooms over het oude Indië.
0: En dat is toch dat je dan die familiestroom, hè? Familieopstellingen is ook tegenwoordig wel veel meer bekend, dat dan daar bepaalde puzzelstukken op zijn plek vallen en dat het weer allemaal kan zijn zoals het is.
3: Ja, dus dat, het gaat om die onbestemde angsten die een plek vinden. Maar ook anders kijken naar het Indisch zijn. Die geuren en die kleuren en het accent.
0: Nou is het een dame uit Etten-Leur. Misschien kunnen we er nog wel eens een keer live in de uitzending krijgen. Is het een boek wat lekker makkelijk wegleest? Of
3: Ja, zeker. Zeker, omdat het juist, het is geschiedenis, maar het gaat ook om de betrokkenheid. Het gaat over die levens van die vrouwen. Hoe die door al die omstandigheden stand hebben gehouden. Want er was en kolonialisme. En ze werden toch een beetje als inlander, als tweede rangs gezien. Dan was er de oorlog, speelt een hele belangrijke rol in deze familiegeschiedenis. En dan uiteindelijk dat ze door de onafhankelijkheid, en omdat ze veel met de Nederlanders hadden samengewerkt, daar niet meer welkom waren in Indonesië.
0: Nee.
3: Of zich niet meer welkom voelden. En toen naar Nederland zijn gekomen en daar ook niet welkom waren.
0: Nee, en dat, want je hebt ook, er wordt ook verhaald over een heel mooi nummer. Daar gaan we zo meteen ook nog naar luisteren. Het nummer Indisch Kind van Wouter Muller.
3: Ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
3: Nou ja, dat is een liedje wat Olga in haar jeugd regelmatig hoorde. Wat wij hadden thuis, tot net als de muziek van Doe Maar. Ernst Jans heeft ook een nummer over Indië, over zijn Indische roots geschreven. En dat is belangrijk. Hè? En het is Selamat Jalan, Indisch kind. En dat betekent goede reis, Indisch kind. En al die vrouwen in dit boek, die hebben toch allemaal een Indisch kind in zich.
0: Ja.
3: Dat is wel de overeenkomst.
0: Ja, prachtig.
3: En dat is heel mooi verteld door Olga.
0: Dan wil ik nog even precies de titel en gaan we daarna even luisteren naar dat mooie nummer.
3: Ja, Olga Vrolijk, Retourtje Indië. Hoe ik thuis kwam bij mijn voormoeders.
0: Dankjewel.
3: Uit Eritrea LM. En je kunt in elke boekhandel bestellen.
0: Dankjewel, Hein.
3: Allicht.

0: Je luistert naar Grensgeluiden. Kunst en cultuur bij Breda Nu. Het Prikfestival beleeft haar 10e editie. Een mooi moment om aan deze jubileumeditie extra feestelijke aandacht te geven. Hier in de studio naast mij Gertien Bergstra, artistiek leider van dansgezelschap De Stilte. En ook verantwoordelijk voor het Prikfestival. Welkom Gertien, dat zijn nogal twee titels al, hè? Want De Stilte aan zich artistiek leiden lijkt me al een soort fulltime job. En dan ook nog even zo'n festival op de kaart zetten,
1: ja,
0: voor
1: klopt.
0: De 10e keer.
1: Dat is best intens, ja.
0: Ja, en nou ben je de nieuwe artistiek leider van De Stilte. Dat nieuwe... Klopt dat nou helemaal? Want hoe lang ben je al verbonden aan De Stilte?
1: Nou, dat valt inderdaad ook wel mee. Want ik ben er eigenlijk vanaf het begin al bij. Eerst was ik alleen een danseres. En al snel heb ik ook wel geholpen bij een hele hoop taken. Omdat De Stilte, toen we begonnen... Begonnen we eigenlijk met bijna niets.
0: En in welk jaar spreken we dan?
1: Dan spreken we over 1994.
0: Ja, jullie begonnen met bijna niets.
1: Met bijna niets. En... toen we kindervoorstellingen gingen maken... Toen ging dat eigenlijk onverwacht best wel heel goed. Maar er kwam natuurlijk ook een hoop werk uit voort. Dus daar droeg ik dan ook mijn steentje aan bij.
0: En als je zegt jullie, dan neem ik aan dat je ook Jacques Timmermans... Hè, jouw echtgenoot...
1: Ja, Jacques Timmermans is inderdaad mijn echtgenoot.
0: Ja, ook nog.
1: Maar die niet alleen.
0: Nee.
1: Dan hebben we ook mijn goede collega en vriendin... en waar ik nu ook mee choreografeer, Femke Zomerwil... die is er ook al vanaf heel lang bij. Dus wij zijn met z'n drieën ook al de laatste... misschien 5, 6 jaar al wel echt een artistiek team geweest... samen met Jacques. Dus we zijn er organisch ingegroeid, zal ik maar zeggen... En om dat jij, over te nemen.
0: Ja, precies. Want dat jij dan nu de nieuwe artistiek leider bent... dat is ook omdat Jacques heeft afscheid genomen in die positie. Hè. Ik heb hem gesproken een tijd terug... en een heel mooi uur radio met hem daarover gemaakt. Hij is nog wel verbonden als choreograaf...
1: Dat klopt.
0: En kan die nou zo wel een beetje dan afstand nemen? Daar ben ik dan toch ook wel even benieuwd naar.
1: Ja, dat is wel een weg geweest. Maar ik vind dat hij dat nu eigenlijk ontzettend goed doet. Ik bewonder hem daar enorm om. Omdat het natuurlijk toch is 30, bijna 31 jaar... waarin hij dat wel, waaraan hij voorop die totale verantwoordelijkheid heeft gedragen. En om dat dan over te moeten dragen. Je zit op een gegeven moment, ben je dat gewend. Hè? Dus dan, om dat dan zomaar over te dragen. En dan denk ik wel dat hij dat natuurlijk gedaan heeft aan twee mensen. Ik doe dat toch heel veel samen met Femke. Mm-hmm. Dat hem wel een goed gevoel heeft gegeven. Maar het neemt niet weg dat het toch nog wel... Ja.
0: Het zijn echt patronen.
1: Het is wel even wat.
0: Ja, het is echt. En dat kan ik me voorstellen. En dan heb je ook nog je privéleven van je zakelijk leven te scheiden. Maar goed, daar zijn jullie dan al 30 jaar gewend aan.
1: Ja, nou ja, we waren gewend om dat te delen. En nu delen we dat minder. Dus ook daar hebben we onze weg weer ingevonden. En dat heb ik echt aan Jacques te danken. Dat doet hij supergoed.
0: Ja, mooi. Mooi om dat te horen dat dat kan. Want je ziet bijvoorbeeld... Ik neem bijvoorbeeld familiebedrijven als voorbeeld. Dat het naar een volgende generatie overgedragen wordt. Dat is dan bij jullie niet de volgende generatie. Maar toch, het roer wordt nu echt wel door jou aangestuurd. Ja. En dat ook best wel vaak mis kan gaan. En dat is dus heel fijn om te zien... Dat die koers wel voortgaat. Wat zou jij zeggen, doe jij heel anders?
1: Ik denk dat ik... wat ik nu heel belangrijk vind... is om de rust te bewaren voor de hele organisatie. Want je kunt heel gauw... dat is in de cultuur algemeen zo. Je kunt heel gauw heel enthousiast worden... en heel veel dingen aan willen pakken... En als je dat bovenaan verzint, dan de mensen onderaan, die moeten het natuurlijk wel doen en uitvoeren. En ik zoek nu wel heel erg naar dat we daar in de rust wel blijven bewaren. Dat we niet helemaal gek worden van de hoeveelheid werk ook. Want er heeft niemand wat aan als je jezelf overspoelt met allerlei werkzaamheden... die allemaal weliswaar leuk zijn, maar...
0: Het gaat dan over keuzes maken,
1: het gaat over keuzes maken. En dat is nog wel een zoektocht. Want nu maak ik die keuzes dan samen met Femke natuurlijk. En we hebben ook nog twee andere mensen in het team. En we zijn met z'n vieren er heel erg op bedacht dat we goede keuzes willen maken en daar goed over na willen denken voordat we de volgende stap zetten naar zo'n keuze.
0: Ja, en ik vind ook echt dat Breda mag echt trots zijn op de stilte. Want het is wel een dansgezelschap. Het is al bijzonder dat jullie voor kinderen dansen. Dat het echt dansvoorstellingen voor kinderen zijn. Maar dat het ook zo internationaal is. En dat is juist het mooie dat wij dat hier in Breda hebben. En dat je vanuit het reislustige wat jullie als gezelschap hebben, en dat jullie heel de wereld overgaan en dus ook van alles zien op van allerlei plekken, dat jullie hebben bedacht, hey, die fantastische voorstellingen die wij tegenkomen op onze internationale tours, die willen wij eigenlijk wel delen met het jonge en oudere publiek in de thuisstad Breda.
1: Klopt.
0: En ja, daar is dus dat Prikfestival uit ontstaan.
1: Ja, dat klopt. Het is in 2011 ontstaan. Als initiatief hiervan. En in het begin wilden we dat heel erg ook op dans concentreren. Maar in die zin heeft de stilte ook een unieke positie in de wereld. Want er is niet heel veel dans, echt puur dans voor kinderen in de wereld. Jammer.
0: Ja.
1: maar sowieso, hè, alles wat je voor kinderen maakt. We hebben heel veel gezelschappen ontmoet die we ook, noem maar even zielsverwant, hè, met dezelfde passie voor kinderen. En dan vaak non-verbaal. Dus voorstellingen die niet met tekst zijn, maar juist vanuit objecttheater of fysiek theater of op alle mogelijke manieren non-verbaal ook hele mooie voorstellingen weer neer te zetten. En daar voelen we heel erg verwantschap mee. Maar je merkt dus ook, als we met hun praten over de situatie in hun land, is dat wanneer je iets voor kinderen maakt, dan is dat al heel gauw van ondergeschikte waarde.
0: Ja, terwijl de kinderen zijn de toekomst.
1: Juist.
0: En we hadden het net in het gesprekje hiervoor, voordat de uitzending begon, over dat wat je kinderen meegeeft, hè, als ouders ook. En dat het nu wel een tijd is waarbij er zoveel al voorbij komt aan beeldmateriaal en aan hoe je een kind moet opvoeden en wat dan daarin te doen en hoe dat dan voor dat kind zal zijn en welke ervaringen het kind zal meenemen en of het dan wel goed is of niet goed. En er moet al heel veel bekend zijn. En in zo'n programmering van een kinderfestival, ja, hou je daar dan rekening mee?
1: Waar ik rekening mee houd is, ik vind dat de maatschappij nu zo bezig is met bijna te willen controleren wat een kind meekrijgt. Dat we voorstellingen kiezen of op het programma brengen die juist, ik zou zeggen, meer een opening bieden aan dat kind iets mag ervaren vanuit zichzelf. Dat we niet bezig hoeven te zijn met wat dat voor de toekomst gaat brengen. Maar wat het kind nu ziet en nu meeneemt, nu krijgt, dat neemt het kind mee. Maar je weet niet vooraf hoe. Je weet niet wat er over 10 jaar
0: nog blijft hangen.
1: Nee,
0: het is ook helemaal niet de bedoeling.
1: Van al die indrukken, van al die beelden die een kind meekrijgt in zijn leven, daarmee gaat het kind de toekomst in.
0: Ja.
1: En deze voorstellingen die
0: en al vanaf 6 maanden, hè?
1: Klopt.
0: Jullie programmeren gewoon vanaf 6. Maar hoe gaat dat dan? Want moet ik dan, zo'n kind gaat niet, als je 6 maanden bent, ga je niet netjes op een stoeltje zitten en denken, nou, ik ga eens even kijken. Wat programmeer je zo'n? Wat is dan een voorstelling?
1: Ja. Nou, het mooie is dat een kind van 6 maanden, heb ik dus ontdekt, zou je niet beseffen, maar die begrijpt al heel veel woorden bijvoorbeeld. En is vanaf zijn vroegste, vanaf de geboorte al ingesteld op connectie maken met anderen. En herkent daarin ook al dingen. En herkent heel veel woorden, kan ze alleen nog niet uitspreken. Dus een kind van 6 maanden moet je niet onderschatten. Maar wat ik ook heb geleerd is dat juist een theatersetting, waar het dus een donkere, stille omgeving is, waarin er dus met licht en objecten en wat er gebeurt, de aandacht helemaal daar naartoe kan gaan. Er is geen ruis omheen. En dat is voor een kind van wezensbelang. Want een kind is nog ongefilterd. Hè? Alles komt binnen op gelijke manier. Dus de indrukken. Dus die kunnen nog niet selecteren waar luister ik wel naar en waar luister ik niet naar. Waar kijk ik wel naar, waar kan ik niet naar. En theater doet dat eigenlijk. Die organiseert zo de tijd en de ruimte en de omgeving. Dat die aandacht en de concentratie, daar zijn ouders altijd super verbaasd over. Er veel meer is.
0: Ja, dus om een voorbeeld te noemen. Hè, woensdag 17 juni hebben jullie Be Kind geprogrammeerd. Dat is een in theater De Stilte.
1: Ja.
0: En dus dan neem je je kind mee naar theater. 6 tot 18 maanden. Ja, als je kind dus tot 3 jaar. Hartstikke leuk. En dan hebben ze circustheater is dat.
1: Ja.
0: En ja, dan denk ik, wat gebeurt. Kun je daar iets over vertellen, over wat er gebeurt?
1: Ja, het is altijd moeilijk om de spoiler alert niet te zijn. Ja,
0: maar
1: wat zij heel mooi doen.
0: Maar ik bedoel, circustheater moet ik... Kijk, dieren mogen tegenwoordig niet meer in een circus. Dus dat verwacht ik niet.
1: Nee, dit gaat veel meer richting acrobatiek. Maar ook wel het introduceren van hele kleine, simpele dingen. En dat met heel veel rust. Waardoor je kind de tijd geeft om mee te gaan met wat er gebeurt. En op een gegeven moment gebeurt er dan weer iets onverwachts. En dat maakt dat een kind vaak ook blijft kijken. En wat ik ook nog even wil benoemen is dat een kind... We verwachten niet van kinderen inderdaad dat ze stilzitten zoals volwassenen dat doen. Want dat kun je ook helemaal niet verwachten. Dus er is een zekere mate van vrijheid van kunnen bewegen, wiebelen. Wel op schoot, niet op schoot.
0: Ja, dus ouders voel je vrij om gewoon je kind mee te nemen. Of je kind nou heel bewegelijk is of juist niet. En laat het daar ervaren van wat die ruimte die dat theater dan met je kind kan doen.
1: Juist, ja.
0: En we zijn hier de allerjongste waar we het net over hebben gehad. Is de locatie Theater De Stilte. Dat is jullie eigen theater aan de Markendaalseweg. Jullie hebben nog meer locaties, toch?
1: Dat klopt. We staan ook in het Chassé Theater. De Grote Kerk. En voor het Valkenbergpark. Ik vergeet er ongetwijfeld
0: de
1: aantal.
0: De Ruimte.
1: Maar dat is een hele belangrijke, want die is nieuw. De Ruimte die zit aan de Heuvelstraat 52. En... die hebben we eigenlijk, daar hebben we sinds 2 jaar met hen hebben we een goede samenwerking. Die ook gaat over het brengen van theater. Ook voor ouderen. Dus dat ouderen en kinderen samen een voorstelling kunnen beleven. En dat hebben we in 2024 een

0: Je kan er meer dingen in zien en van beleven. Maar pubers zijn nog wel eens geneigd om te denken, oh, als dat voor kinderen is, dan wil ik er niks mee te maken hebben. Maar natuurlijk, ze zijn welkom, absoluut. Ja. Maar bij ouderen denken wij in dit geval dan ook wel even aan 50 plus en nog wat ouder.
1: Ja, want het no language, hè? No language. Dus je hebt ook een no language problem. Dat is er niet. Je hebt geen probleem, want het is vaak zonder taal.
0: Vaak zonder taal, ja.
1: En kijk, ik heb een aantal weken terug Jordi Dik gesproken. Hij is choreograaf bij Theory, een dansgezelschap. Ja. En je kent hem vast wel, hè? Jullie allemaal bij elkaar in de danswereld. Maar hij, wat ik zo mooi vond, Laura Sita van Krimpen. En zij hadden het allebei over radicale menselijkheid. In plaats van dat inclusiewoord, hè, want je zou ook kunnen zeggen, ja, als je geen taal hebt, dan hoef je dus ook, is het voor iedereen beschikbaar, maar ja, is het inclusief? Maar zij wilde juist naar dat radicaal menselijke, want als je inclusief zegt, zeg je eigenlijk ook exclusief. Hoe staat het BRIC Festival daar tegenover?
0: Ja, dat vind ik wel een mooi uitgangspunt wat zij benoemen. Wat ik heel belangrijk vind, is het persoonlijke menselijke. Dat een voorstelling, dat wie er ook naar kijkt, daarop zijn, daar wat voor zichzelf in ziet en uithaalt. En dat je niet bezig moet zijn met daarin een soort resultaat te behalen of zo. Dus ik zeg zelf altijd graag, ik heb een oratoriumjeugd gehad. Ik werd vanaf mijn 60 wel meegenomen naar de Matthäuspassion, want mijn vader was koordirigent. En dan zou je nu gezegd worden, nou, Matthäuspassion 3 uur lang, 6 jaar. Nou, ik weet niet of dat wel kan, hoor. Maar dat was toen dus geen issue. En begreep ik de volledige context van de Matthäuspassion toen ik 6 was? Nee, natuurlijk niet. Maar de muziek heb ik altijd meegenomen en meegedragen, van genoten. Ik zag bijvoorbeeld dans in mijn hoofd als ik muziek hoorde. Leg je daarin iets op als volwassene, of laat je dat zijn wat het is? Dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja,
0: en dat is voor mij ook menselijk.
1: Ja. En hoe maak je dan een keuze? Want je bent dan heel die wereld overgegaan. Je ziet van allerlei mooie voorstellingen. Hoe maak je een keuze welke voorstellingen je hier in Breda programmeert?
0: Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat het gezelschap wat ik zie en de spelers op het podium, dat je ziet dat ze echt een hart hebben voor kinderen.
1: Hoe zie je dat?
0: Ja, hoe zie je dat? Nou, dat je ziet wat heel belangrijk is, dat als zij op het podium staan en op dat moment de energie ervaren die er in de zaal is, dat wat er ook gebeurt, dat er mag zijn, dat dat welkom is en dat je daarin meebeweegt. Dat vind ik heel belangrijk. En dat zie je wel terug. Je ziet of, ja, dat is natuurlijk toch een zintuigelijk ervaren, maar je ziet of een speler er met hart en ziel en heel zijn zintuig is, of dat hij denkt, straks moet ik nog een wasje inzetten of zo. Ik zeg het even gezien.
1: Ondertussen eigenlijk een boodschappenlijstje in zijn hoofd aan het maken is of zo. Ja.
0: Ja. Met kinderen weet je natuurlijk toch nooit helemaal wat je kan verwachten. Dat vind ik er dus juist alleen maar heel erg leuk aan. En dat zie je vaak aan deze spelers ook. Dat zij zich daar met hart en ziel voor inzetten. Dat vind ik heel belangrijk. En wat ik heel belangrijk vind is dat de voorstelling ruimte biedt. Tijd neemt en ruimte biedt. Ik zie het eigenlijk als een soort, zo'n voorstelling als een soort landschap waar je waar je naar kijkt en waar je kan kijken wat jou opvalt en daarin mee te gaan.
1: Ja, om even op reis te mogen.
0: Ja, op reis te mogen zonder. Het is minder oorzaak en gevolg. En dat wil niet zeggen dat dat er niet is, maar je kan je eigen oorzaak en gevolg vinden.
1: Ja.
0: In een voorstelling. En die vrijheid van je eigen gedachten en je eigen beelden, die vind ik heel belangrijk.
1: Ja, mooi. Mooi gezegd. En dan de voorstellingen zijn betaald. Hè? Daar moet je een ticket voor kopen. Wel hebben jullie ook een heel mooie regeling met de Breda-pas.
0: Klopt.
1: En er is ook een gratis activiteit. En daar heb ik al even naar zitten kijken. Helaas ben ik er zelf niet. Maar zaterdag 20 juni in het Valkenbergpark, je noemde het net al even als locatie, is er Stad van Hout.
0: Stad van Hout. Ja, dat zijn allerlei objecten van puur hout. Waar je in meegenomen wordt om daar mee te gaan bouwen. Dus dat is minder een voorstelling, dat is een installatie. Maar dat vind ik eigenlijk ook ontzettend fijn om dat aan te kunnen bieden. Dat je als kind

0: ook weer eens even lekker kan gaan spelen zonder... ja, ik noem dat even een open einde spel. Dus dat je gaat spelen met objecten en dat hoeft geen einde te kennen. Maar je kan dan elke keer weer je eigen
1: En mogen volwassenen
0: puzzle.
1: Ook...
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja? Ja. Oh, heerlijk. Je eet echt... Tartien, die bieden dat aan vanaf 4 jaar in het Valkenbergpark op zaterdag 20 juni. Ja, Gertien, we kunnen misschien echt nog wel alle voorstellingen af, maar het is alweer tijd om toch tot een afronding te komen. En ik wil nog even noemen dat het BRIC Festival er dus is 17 tot en met 25 juni. Wie, waar, wanneer en hoe je kaartjes kan kopen, dan kun je kijken op BRICfestival.com. En ik wil jou heel hartelijk danken voor je mooie verhaal en je toelichting hierop.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en hiermee komen we ook aan het einde van deze uitzending. Ik dank Anne Grosveld voor een heerlijk verhaal over Italië. Dank aan René Hollaars en Twan Huis voor de reportage over het Droompad, het nieuwste boek van Twan. En ook dank aan collega Hein van Kemenade voor zijn boekrecensie. En uiteraard aan onze studiogast Gertien Bergstra voor haar mooie toelichting op het BRIC Festival. En als laatste uiteraard hartelijk dank aan Henk Schiering, de man van de techniek deze aflevering. Productie en presentatie was vandaag in handen van mij, Anne Goossen. En mocht je nog tips hebben of zelf een keer bij ons in de studio te gast willen zijn en vertellen over je creatieve uitspattingen, mail dan naar info@grensgeluiden.nl. En zo is dit uur vol kunst, cultuur, boeken en muziek omgevlogen. En kijken we alweer uit naar volgende week. Ik wens jullie allemaal nog een hele...

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij 3 andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu. Come on.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Mijn hart stond 8 minuten stil.
9: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
10: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Aksel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandsspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: got me. What if I want you now?
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SVP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Brač en Šolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Madring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Breda nu.
1: Breda nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren, omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Diogo Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4de verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6 uur weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen, dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Muziek van Thea. Lekker.

Restez branchés avec musique.

0: Musique 21, la crème de la scène francophone.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.
6: Well, they took some honey from a tree.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de

0: radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen 2 helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind

0: eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pau, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ja, ja, ja, dames en heren, welkom bij Gamecast.
1: We zijn er. Ik had gewoon even mijn dingen uitgezet.
0: Er waren een paar technische problemen,
1: probleempjes.
0: Die zijn opgelost. Lekker bezig, Huub. Ja. En hartstikke bedankt, Mitchell. Mitchell, mocht je luisteren. Dan gaat de show denk ik gewoon rustig aan beginnen.
1: De show gaat zeker rustig aan beginnen. Het was trouwens ook zeker niet mijn schuld. Een technische issue.
0: Ik had al het idee, maar ik denk, ik ga het ook niet benoemen.
1: Nee, I appreciate it. Maar als ik het zelf even kan zeggen, dan vind ik het natuurlijk een ander verhaal. Dus
0: dat is waar.
1: Ja, nee, ik was gewoon iets vergeten. Maar dat maakt niet uit. We hadden ook een heel intens gesprek voor de show. Dus dan kan ik nog wel eens iets vergeten. Dus is verder allemaal geen ramp.
0: En voor de mensen die het zich afvragen, zonder intens gesprek vergeet hij ook veel.
1: Ja, inderdaad. Dat is zeker waar. Hey, we gaan gewoon lekker snel beginnen met het doorspreken van onze week. Want we hebben uiteindelijk toch nog wel een klein leuk lijstje voor jullie klaar kunnen zetten. Voornamelijk met weinig nieuwtjes, voornamelijk veel eigen ervaringen. Maar ja, voordat we daar natuurlijk bij aankomen, gaan we eerst even onze week doorspreken. Shindra, vertel, laat eens weten, jongen, hoe was jouw week?
0: Ja, ik heb gewoon een prima week gehad. Qua gamen niet heel veel bijzonders, namelijk Stardew Valley vooral. Maar ik begin nu eindelijk er een beetje achter te komen dat die Expanded mod die ik nu dus speel, eigenlijk best wel uitgebreid is. Laten we het zo zeggen. Verrassing, mm-hmm. Wie had dat verwacht?
1: Surprise, surprise.
0: Want bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk ook hun eigen wiki. Je kan in principe Stardew Valley niet spelen zonder wiki. Het kan, maar dan moet je elk beetje dialogue lezen, onthouden. Ook opschrijven, zeg maar. Dat is echt wel.
1: Ja.
0: En ook, zeg maar, boeken in de bibliotheek gaan lezen. Want daar staat dan ook weer in dat deze vis hier gevonden kan worden. Ja. Van zo. Weet je, dat soort dingen. Maar dan heb je bijvoorbeeld van. Een van de. Zeg maar, hoe Stardew de progressie een beetje werkt. Is je complete bundles. Eerst doe je de community center. Of Jojo Mart. Ja. Dan wordt hetgene wat. Wat je niet doet. Dus ik doe de community center, doe ik niet Jojo Mart. Dat gebouw vervalt dan en dat wordt dan uiteindelijk een bioscoop.
1: Ja.
0: En daar krijg je dan ook weer een bundel van. En tuurlijk, het is een expanded mod, dus ze breiden alles uit. En daar zat ook een haai in, een shark. Dus ik dacht, oké, waar kan ik die vinden? Ja, hier, of op Ginger Island, maar ik had tegen mezelf gezegd, ik ga nog niet naar Ginger Island, ook al kon het wel. Dus oké, daar niet. Anders bij op deze plek. Dus oké, op Stardew Valley Expanded op die wiki opzoeken. Waar kan ik hem dan vinden? Bij deze Wizard's Tower. En daar kom je zo, dat ik echt zat te lezen van, what the fuck. Oké, laat maar. Ik ga gewoon van naar Ginger Island en ik vis hem daar wel op.
1: Yeah.
0: Maar het is, goed. Ik begin nu dus een beetje verder in de content te komen. Ik moet nog 4 mensen bevrienden. 4. Leo, Apples, Claire en Martin. Wauw, ik weet het ook gewoon aan mijn hoofd. Leo is de enige base game NPC. En dat is de guy die op Ginger Island woont, zeg maar, het jongetje. Verder. Claire en Martin zijn heel irritant. Want die werken allebei voor Jojo Mart. Mm-hmm. En ik had dus heel lang, omdat ik dus die high nodig had, had ik heel lang die bioscoop niet gemaakt. Klinkt onbelangrijk, maar dat is heel belangrijk.
1: Nee, maar ik weet al een beetje inderdaad hoe de game werkt.
0: Maar dit is anders. Want normaal in Stardew Valley, alle NPC's op dan Leona, die zijn in Stardew Valley. Die hebben daar een huis en die kan je gewoon altijd bezoeken. Of ja, de huizen zijn wel eens dicht, maar ze zijn elke dag in de valley. Claire en Martin, die werken allebei voor Jojo Mart. En als je het dus ombouwt tot een bioscoop, werken ze voor de bioscoop. Die zijn maar op bepaalde dagen in Stardew Valley. Martin is er 3 dagen als Jojo Mart of de bioscoop open is. En maar 1 dag als hij dicht is. Of dus als Jojo Mart dicht is en de bioscoop is nog niet gebouwd. Dus, die gast die was jarig op een dag dat hij dus helemaal niet daar was. En dan denk je, jarig, wat maakt dat uit? Nou, als je hem dan een gift geeft, krijg je meer friendship. En dat is best wel handig als je 10 hartjes bij iemand moet halen, zeg maar. Dat duurt best lang. Ik denk tussen de 15 en 20 in-game weken. Want je kan maar 2 gifts per week geven. Dat is gewoon best wel een ding. Maar, dus die heb ik gemist en dat is best wel irritant. Maar aan de andere kant maakt het niet heel veel uit. Maar ik begin nu dus een beetje steeds meer in die expanded gameplay te raken. Want als ik alle Ginger Island dingen heb, zeg maar. Alle Golden Walnuts. Dan heb ik in principe de base game uitgespeeld. Dan ga ik daarna speel ik vaak door voor perfection. Dat wil ik nu ook halen. En dat is dus ook uitgebreid. Hè. Ik moet meer vissen vangen, dat soort shit. Maar ja goed, een heleboel van wat ik dus nog over heb is allemaal expanded content. Want ja hè, bijvoorbeeld een heleboel vissen. Ik heb er wel een aantal. Maar je hebt ook nieuwe plekken waar je kan vissen. Waar alleen maar unieke vissen zitten. Ja, die heb ik nog niet bijvoorbeeld.
1: Nee, maar dan krijg je straks ook wel echt nog de onbekende content.
0: Ja, nou ja, precies dus dat. Ik ben nu, zoals je misschien wel door hebt, bezig met iedereen bevrienden. Dus dat elke NPC max friendship heeft.
1: Ja.
0: Zodat ik alle cooking recipes heb. Weet je, dat soort dingen. Dat ik gewoon echt kan zeggen van oké, ik ga naar Ginger Island. En ik hoef niet twee keer per week terug te komen om gifts te gaan geven. En allemaal dat soort onzin.
1: Ja, maar
0: dan
1: heb je dat soort shit al gewoon klaar inderdaad. Hoef je daar niet meer over na te denken. Ik snap dat.
0: En er zijn een heleboel van die kleine dingen. Bijvoorbeeld als je in de base game de community center af hebt. Of eigenlijk. Ja, of Jojo Mart af hebt, dan komt de wizard. En, en je gaat naar boven. Dan kan je ergens Magic Inked. Moet je dan gaan vinden. Het is een heel verhaal, maar uiteindelijk ga je naar de Witch's Swamp. Want die heeft van de wizard de Magic Inked gestolen.
1: Ja.
0: En dat is een heel klein gebied. En net als de Secret Woods in de base game. Want dat is gewoon een klein stukje. En dat is gewoon een soort extra gebiedje. Het stelt niks voor.
1: Ja.
0: Daar ga je dus vanuit van, oh, ik loop daarin en ik stap op de teleporter en ik ben in dat kleine gebied. Nee, gewoon heel veel groter met ook monsters en dit. Ik zat van, oh ja, wacht, ik speel, zeg maar, een expanded mode. Zeg maar, oh ja, wacht even. En dat vind ik wel heel leuk.
1: Dat ze dan juist op dat soort gebieden, dus dan gebieden die nog niet zo uitgebreid waren in de base game, die juist uit gaan
0: blijven. Dat is het inderdaad. Je hebt de Cindercep Forest, dat is zeg maar ten zuiden van jouw farm.
1: Ja.
0: En dat is gewoon een, ja, het is gewoon een bos.
1: Ja.
0: En daar heb je heel veel bomen. Logisch, want het is een bos. En daar kan je dus heel makkelijk heel veel wood choppen. Want dat heb je op een gegeven moment heb je gewoon heel veel wood nodig voor dingen. Alleen in Expanded zijn daar best wel veel extra gebouwen en farms. Want hè, daar wonen meer mensen, bla bla bla. En toen dacht ik dus van, oh, dit is eigenlijk wel balen. Want nu is het dus gewoon heel veel bomen die ik anders zou kunnen kappen, zijn nu weg.
1: Ja.
0: Maar dan ging ik dus voor het eerst de Secret Woods in. En dan zag ik van, oh, hey, dit is uitgebreider, leuk. En ik liep naar onder en dacht, hé, aan de onderkant is ook een uitgang. Zat er dus nog gewoon een hele extra gedeelte bij. Met fucking veel bomen, heel veel voorzien. Ik gewoon dacht van, ah ja, er is dus gewoon wel echt goed over nagedacht. Ja. Van, oh, dit is hoe het werkt. Oh,
1: dat is heel nice.
0: En ook dingen als de je hebt zo'n questboard waar je wekelijkse quests op krijgt. Daar zitten ook gewoon quests bij. En al die quests hebben altijd iets van een reward. En deze hebben gewoon als reward van twee van die quests. De eerste is dat het drinken van wine geeft je een buff in plaats van een debuff. Dus in plaats van dat je speed omlaag gaat, gaat je speed omhoog, zoiets, weet je wel.
1: Ja.
0: En de andere was dat bier, meat en pale ale verkoop je voor meer geld, zeg maar. Want je hebt geleerd hoe je dat lekkerder maakt.
1: Dus
0: van die kleine dingen, want in de base game krijg je bijvoorbeeld een crafting recipe of dit of dit. Maar gewoon die kleine dingen, denk je van, hey, dit is leuk, weet je. Dat is een perk in plaats van een item.
1: Ik kan me nog een mod herinneren voor Skyrim. Ik ben alleen de naam vergeten, maar die deed ook van die hele kleine leuke additions in de game toevoegen. Dus door middel van in bepaalde empty houses NPC's neerzetten die interessant waren.
0: Dingen,
1: of gewoon basic NPC's weghalen en een nieuwe leuke voor in de plaats zetten.
0: Ja.
1: Waardoor je dus op een gegeven moment een gezin tegenkwam. Of in ieder geval een jongetje vroeg van, hey, kan je me even helpen met dit naar mijn huis te dragen voor de we hebben vanavond een feest en zo.
0: Ja, allemaal van
1: en
0: dat
1: ook,
0: soort kleine dingen.
1: En dan kom je daar en dan denk je, oh leuk. En dan blijken dat kannibalen te zijn.
0: Oh ja,
1: en het zijn gewoon van dat soort kleine shit items toevoegen op bepaalde plekjes. Een extra cave hier en daar. Ja. En het zorgt dan gewoon voor net even wat extra toevoeging in de base game.
0: Ik had een mod. Het enige jammer was, die was echt heel onstabiel qua crashen.
1: Mm-hmm.
0: Maar die voegde bijvoorbeeld die breide villages uit.
1: Ja.
0: Maar niet gewoon van, oh, we doen extra huizen buiten de muren. Ja. Maar bijvoorbeeld Winterhold is op een cliff gemaakt.
1: Ja, ik weet precies welke je bedoelt.
0: Onder dat cliff had je een hele uitbreiding van het village, zeg maar. Want het viel wel onder Winterhold.
1: Ja. Nee, maar die increased inderdaad. Of die expanded de
0: buitengebieden.
1: De buitensteden.
0: Ja.
1: Of de midsteden. Die niet een eigen vibe hadden.
0: In de base game is daar niks.
1: Nee, precies.
0: Bij Winterhold. En dus ook bijvoorbeeld in Whitehall.
1: Nee, maar ik bedoel, maar Winterhold. Maar even kijken. Falkreath is ook zo'n stad.
0: Ja,
1: Dat zijn gewoon van die best wel basic looking cities. En die zijn ze toch een uitbreiding.
0: Ook.
1: Ja, want Uiteindelijk is Winterhold, daar had ik ook inderdaad zo, Winterhold zat daar ook bij. En ja, die hoorde gewoon veel vetter te zijn.
0: Ja, maar
1: veel
0: dat waren meer, zes vervallen huizen in de college. Dat je echt dacht van, joh, is dit nou de plek?
1: Daarom vond ik ook in my opinion Skyrim best wel tegenvallen.
0: Ja, ja.
1: In de presentatie vond ik Skyrim best wel tegenvallen.
0: Echte mooie en goede stad is Markarth.
1: Ja.
0: Dat is de enige stad die ze echt goed hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Whiterun en Riften is zo'n beetje van het is wel vet, maar
1: het mist.
0: Ja,
1: Het voelde allemaal heel erg recht toe recht aan.
0: Ja.
1: En dat is niet erg, maar het miste. Het was veel te klein.
0: Ja, ja.
1: Het was oprecht en dat is ook iets wat ik dan.
0: En bijvoorbeeld ook een stad als. Nou, de hoofdstad van de Stormcloaks.
1: Windhelm.
0: Dankjewel, Windhelm. Ja. Weet je, dat is ook, die was dan groter, net als bijvoorbeeld een Solitude. Ja. Die waren groter. Alleen, er was
1: nog
0: niks,
1: steeds,
0: zeg maar.
1: Nog steeds te klein.
0: Ja, oh ja, dat ook. Maar ook gewoon een Solitude had dan, weet je wel, van het is arm. Oké, top. En dat hadden ze best goed gedaan.
1: Ja.
0: Maar er was één hal, daar woonde iedereen die geen huis had. En verder was er eigenlijk niks.
1: Het voelde gewoon inderdaad best, in dat opzicht allemaal best wel generic in de steden.
0: Ja, dat was zo jammer.
1: En dan moet ik wel echt, en dat is, het is inmiddels 14 jaar geleden, 15 jaar geleden dat de game is uitgekomen.
0: En dat was nodig voor de limitaties van die
1: tijd. En het was nodig destijds, maar ik was best wel underwhelmed. En moet ook wel zeggen, dit moeten ze echt beter gaan doen.
0: Maar ook zeker als je de Imperial City van Oblivion afkomt. Dat was echt een stad.
1: Ja, maar ook die was ook niet extreem groot.
0: Nee, maar het was
1: maar
0: anders.
1: Het voelde groot.
0: Maar ik denk
1: het
0: dat het ook de hoogte van de gebouwen was. En
1: de hoogte van de gebouwen. Tot heel weinig perspectief.
0: Het was niet zozeer dat de stad groot was, maar jij voelde je klein.
1: Ja.
0: Dat zal het denk ik ook vooral zijn. Hoge muren.
1: Hoge muren.
0: Dat
1: miste ik.
0: Lage muren.
1: En dat had bijvoorbeeld niet Kvatch, maar Skingrad in Oblivion had dat ook. Dat was echt een beetje een gotische stijl. Dus dat zag je ook mooi. Maar dat, oprecht mis ik zo erg. Ook de gebouwen, een tempel was niet echt een tempel meer.
0: Nee,
1: dat voelde
0: precies,
1: gewoon best wel generic ass gebouw. Ja.
0: Ik hoop dat ze een beetje teruggaan naar het type steden zoals het bijvoorbeeld in Morrowind was.
1: Ja.
0: Want daar had je één stad waar bijna alleen maar wizards woonden. En die deden dus heel veel van hun gewoon movement was heel verticaal zonder trappen. Want die konden allemaal levitaten. En ik denk, dat is vet. Want dan moet jij je guy dus leren levitaten. Anders kan je daar niet echt dingen doen.
1: Dat is ook een ding. De steden voelden extreem horizontal.
0: Ja.
1: En dat is niet erg in sommige gevallen.
0: Zeker niet alleen.
1: Maar zeker Riften. In Riften zou je dan nog enigszins over kunnen speculeren. Dat had dan die bottom level. Maar daar
0: ook
1: is,
0: dat was eigenlijk
1: dat
0: niks.
1: Ik miste er zo'n gemiste kans daar. Je had daar echt veel meer niveaus in kunnen plaatsen. Met
0: die Redway hoe lager heel goed.
1: Hoe lager je komt, des te evil, des te slechter het wordt. In Markarth heb je ook zo'n area. Heb je ook zo'n underbowel skeren plek waar mensen wonen.
0: Ja, je bedoelt een beetje meer richting die prison, de Silverblood Mine.
1: Daar die kant op. Maar dat was inderdaad, die stad had ook heel veel verticality. En
0: dat is wat ik zeg. Markarth was de enige echt goede stad, want die had alles wat er moest. Het was ook groot, je voelde je klein.
1: Een stad hoeft niet, bijvoorbeeld Markarth heeft ook, wat mee zit bij Markarth, is dat het op een berg is gebouwd.
0: Ja.
1: In zekere zin. Ja. Maar het hoeft ook niet. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar The Witcher 3, Novigrad, dat is ook een platte stad. Maar die stad bestaat uit heel veel verschillende hoogtes, huizen, bepaalde walkway planks die ergens lopen.
0: Ja, ja. Daarmee
1: van
0: kan
1: die
0: je inderdaad
1: trappetjes
0: heel snel
1: naar
0: heel
1: beneden.
0: Veel doen.
1: Ja. En heel veel verschillende soorten straten die elkaar kruisen. Verschillende mensen ook. Verschillende. De stijl van de huizen zien er anders uit. Echt een dedicated plein waar dingen op gebeuren. Een havendistrict. En dat had bijvoorbeeld Solitude had dat ook wel een havendistrict, maar dat zat er dan weer half aan vast, zeg maar. Dus ik hoop oprecht, want dat is dus ook, de steden zijn uiteindelijk nog best wel genurfd, want er waren veel meer plannen voor de steden in Skyrim. Onder andere een arena in Windhelm, die nooit van de grond is gekomen. Dus er zit nog best wel wat kut content in Skyrim. En ik hoop dat ze uiteindelijk. En als ze uiteindelijk komen met. We kunnen de steden niet groter maken in de Elder Scrolls 6, want we hebben te weinig tijd. Ja, dan ga ik ze opzoeken. Dan,
0: maar dat zal het ook niet zijn.
1: Nee.
0: Nee, ik. Ja, goed. Ik weet dat ze vroeger, maar dat is dus ook een beetje de vraag met A, hoe gaat dat nu zijn? En B, de kracht van machines is anders. Ik weet dat Fallout 4 is gedeveloped voor op consoles, zodat het op consoles goed kon draaien.
1: Ja.
0: En daarna is gepoord naar PC. Ik hoop dat ze nu gewoon zeggen, we developen PC first. En we kutten op de consoles. Want
1: ik weet het niet.
0: Als je kijkt naar de concept art van Diamond City. En tuurlijk. Concept art zegt ook niks. Nee, maar de plannen maar van Diamond City waren. Want dat is voor mensen die zich afvragen. Ja. Het is een Fenway Park. Dat is een basketbal. Baseballstadion.
1: Ja.
0: De plannen waren. Van de plekken waar mensen zitten. Daar maken we huizen. En het midden is een soort communal area. Weet je. Alleen. Consoles, die konden dat gewoon niet aan. Dus hebben ze dat toen in moeten.
1: En dat is, maar waar ik me dus... En daar twijfel ik dus aan. Want Xbox is een nieuwe strategie aan het doen. In ieder geval Xbox Game Studios. Er gaan namelijk ook geruchten dat Xbox Game Studios zich... dat zowel Microsoft als Xbox dat wilt. Want het is natuurlijk een bedrijf. Maar dat ze zich los willen gaan splitsen van elkaar. Waardoor dat meer mogelijkheden biedt.
0: Dat zou heel slim zijn.
1: Maar waar ze dus ook weer op willen gaan inspelen. Omdat PlayStation... right off the bat. Ik snap deze keuze. Want hun console verkoopt gewoon niet zo goed. Waar ik namelijk naartoe wil. Xbox gaat veel meer werken met console exclusives.
0: Yeah.
1: Dus Gears of War ID wordt een console exclusive.
0: Maar Gears of War was toch altijd al een exclusive of niet?
1: De laatste Gears of War Reloaded sowieso niet. Gears of War 4 ook niet. Volgens mij was Gears of War 4 gewoon op PC ook nog.
0: Oh, ja. Okay, dat is
1: niet. Maar ze hebben dus heel lang niet meer gewerkt met console exclusives. Want ze hadden Game Pass. En dat snap ik.
0: Ja,
1: Game Pass, dan werkt dat zo gewoon lekker over en weer. Dat is super. Maar hun consoleverkoopcijfers, die kelderden. Want mensen die dachten, ja, ik kan het net zo goed gewoon streamen. Hè? Ja. Je kon alles. Je kon streamen, je kon het op PC spelen, noem maar op. En PlayStation, wat PlayStation Sony nog steeds zo fucking goed doet, is gewoon... we maken een nieuw vervolg op onze hit. Deze en deze game. Er komt alleen maar op PlayStation uit, man. Jammer voor je.
0: Kijk naar alles van die Ghost of
1: Toshima. Ja.
0: Toshima Ghost of Yotei. Maar het is wel dat inderdaad. En dat is jammer.
1: Ja.
0: Alleen... heel begrijpelijk.
1: Ja, en ze merken ook gewoon... daarom Sony gaat ook wat een stukje minder investeren in PC-poorten. Omdat ze gewoon merken dat ze er echt geld mee mislopen.
0: Ja.
1: En ik snap... het is natuurlijk niet leuk en niet fair. Maar voor PC is het niet leuk.
0: Ik wil zeggen, het is hartstikke fair. Want Sony... oot jou niet dat een game ook op PC uitkomt als zij een eigen console hebben.
1: Absoluut. Kijk, wat ik wel vind, is dat je...
0: Ik stel je voor dat een Stardew Valley bijvoorbeeld alleen maar op console uitkomt. Dan kan je zeggen, dat is gek. Ja. Want jouw grootste markt zal zijn PC.
1: Wat ik vind, is als jij een game wil uitbrengen op PC... en het is een console exclusive geweest en je wilt hem uitbrengen op PC... dan ga je hem niet porten. Als jij op zo'n stap bent, dat jij dedicated genoeg bent... dat je denkt, wij willen een goed werkende PC-port... dan moet je er ook... echt in gaan investeren voor een goed werkende PC-poort.
0: Dat vind ik grappig. Ja, maar een goed werkende PC-poort en de game porten is in principe hetzelfde, want je wil een goed product leveren.
1: Ja, maar ik bedoel... ja.
0: Zeg maar, ik vind inderdaad dat als jij een...
1: echt performance-wise bijvoorbeeld, hè? Dus als je een Elden Ring is een heel goed voorbeeld. Elden Ring heeft relatieve slechte performance op PC.
0: Mm-hmm.
1: Het is er inmiddels al wel uitgepatcht. Maar hoe de performance op de PS5 was, dat was ongeëvenaard. Dat werkte echt...
0: Maar dat is het stukje een goede game wegzetten. Ja. Dat vind ik anders. Maar ik vind dat als jij een console exclusive... als er wordt gevraagd, kan die ook naar PC komen? Gewoon een eigenlijk het enige wat er anders moet is de inputs en klaar, zeg maar.
1: Weet je wat super mooi is trouwens?
0: Ik vind dat dan gewoon één op één moet zijn.
1: Weet je trouwens super mooi is, Jender? We zitten al een half uur te lullen en we hebben nog niet eens mijn week besproken. Dus,
0: laten we even naar Huub's week gaan. Jezus,
1: gaan even snel door. Dat is helemaal niet erg.
0: Nee, inderdaad.
1: Maar dit zijn wel leuke side engines waar we het dan even over kunnen hebben. Nee, ik heb afgelopen week heel veel Elden Ring gespeeld. Ik zit er weer helemaal in. Ik had altijd een beetje, omdat mijn eerste playthrough... ja, was geen trial and error, maar dat was wel gewoon nog echt lang over de dungeons doen en voorzichtig en noem het maar op. En echt moeite hebben met bepaalde delen buiten de bossen, weet je wel. Dat je gewoon bepaalde areas hebt waar je echt moeite mee hebt voordat je überhaupt bij de boss bent. En het grappige is, ik ben nu voor de tweede keer aan het spelen. Ik moet wel zeggen dat ik spellcasting gebruik. naast
0: snap
1: gewoon melee fighting natuurlijk. En dat kan het nu niet. In de area waar ik nu ben, maar dat vertel ik zo meteen wel even. Het kan een beetje cheaty voelen, maar de game is al moeilijk van zichzelf.
0: Ja, ja, dus dat zijn van die dingen
1: en
0: van
1: het is niet cheaty, want het is gewoon een game mechanic.
0: Omdat de community zegt dat het cheaty is. Ja. Maar dat, ja, eigenlijk
1: maar
0: wat je,
1: het werkt
0: wat je zegt,
1: en het helpt,
0: is een mechanic.
1: Het
0: ja.
1: helpt zo erg met bepaalde bossfights dat je net even gewoon door een bepaalde spel een kwart van zijn HP al weg hebt ja. voordat je begint. En ja, dat merk ik wel. Dat is echt wel fijn. Maar ik merk dat ik zoveel sneller speel. En dan voornamelijk in de bossruns. Dus ik had dat in Stormville Castle. Dat is het eerste plek waar je begint. Dan versla je eerst Margaret. En daarna ga je door de Stormville Castle in. En dan moet je allemaal een hele route lopen. Hè? Gewoon zoals je dat gewend bent uit Souls Games. En dan kom je bij de end boss fight. Ik denk dat ik de eerste keer, dus mijn eerste playthrough, denk ik, ja, toen hebben wij samen nog gespeeld. Toen had jij daar ook nog een stukje van gespeeld. Toen zijn we drie uur bezig geweest. Of zo, vier uur bezig geweest. Of A naar B te komen. En nu was het gewoon, oh, ik weet wel, die enemies zitten. Deze kill ik, want deze zijn irritant. En verder ren ik er gewoon voorbij. En toen ineens 10 minuten later, oh wacht, ik heb de Site of Grace bij deze bossfight al. Oh, oké, top. En heb die bossfight ook al gedaan. En het gaat allemaal een stukje sneller. Weet je,
0: nee, maar dat is inderdaad wat ik ook tegen jou zei van de week. Van joh, als je dit soort games opnieuw gaat spelen. Ze zijn zoveel. Zoveel ervan is muscle memory.
1: Ja.
0: Daarom ook dat ik nu kan zeggen. Toen ik voor het eerst Dark Souls speelde. Toen zei ik op een gegeven moment tegen Cormier. Ik kan gewoon niet geloven dat mensen dit voor hun plezier spelen.
1: Ja.
0: Want alles is nieuw. En elke keer als je eindelijk een area onder controle hebt. Wat doe je dan? Je kilt de bos en je gaat naar de volgende area. Dus je bent constant, heb je het niet onder controle. Ja. En je voelt nooit van, oh, ik word beter.
1: Ik heb dat ook met de nieuwe Call of Duty maps of nieuwe Battlefield maps. Dan moet ik altijd eerst de map leren. En dat vind ik super kut. En dan heb ik het idee, joh, wat speel ik slecht. Dan moet ik opletten en dit en dat.
0: Het irritantste is dat als jij in een match zit waar toevallig driekwart van de enemy team slecht is of ook dat heeft, dan merk je er vrij weinig van.
1: Ja.
0: Maar bij Dark Souls, zeg maar, omdat de enemies altijd op dezelfde plek staan, is het godverdomme, dan ga ik al voor de vijfde keer door hem dood.
1: Door
0: ik
1: hem
0: weet
1: dood
0: dat hij er staat.
1: Ja. Ja,
0: maar je doet die run zo vaak dat op een gegeven moment ben je hem voorbij en dan is het goed.
1: En
0: dan begin je opnieuw voor de eerste keer. En dan is het, ik weet nog dat hij er staat.
1: Wat ik nu merk vooral, is dat ik de vorige keer nog een beetje speelde met Ark wil zo met hem ook doodgaan. Weet je, en dat moet je heel snel steeds. En back in the day had ik ook nog best wel vaak mijn hartslagmeldingen en noem maar op. Maar dat heb ik nu niet meer. Omdat het me eigenlijk heel weinig boeit of ik doodga, nee. Kijk, wanneer ik 20 keer een bos blijf hangen bij een bos, ja, tuurlijk vind ik dat irritant. Maar het fijne van Elden Ring is, daarom, Ik heb ze natuurlijk ook gewoon in mijn Steam library staan. En hierna zit ik aan te denken om Dark Souls 3 of Sekiro te gaan doen. Maar fijne aan Elden Ring. Ja, het maakt me niet uit welke van de twee.
0: Dark Souls 3 zou ik niet mee beginnen.
1: Ja, want dat maakt niet zo gek veel.
0: Jawel.
1: Okay.
0: Dark Souls 3 heeft één ding wat Dark Souls 1 en 2 namelijk zo ongeveer niet hebben.
1: Yeah.
0: En dat is drain the health bar, fills back up again, drain it again, fills back up again, drain it again, win. Zeg maar, en dat is heel erg lastig om je mentaal overheen te zetten. Ik wou zeggen als je eerste Souls game. Maar het is niet jouw eerste Souls game.
1: Maar het is meer gewoon van, ik zou nog een andere kunnen spelen. Maar het fijne van Elden Ring vind ik, dat de letterlijk, gewoon omdat het een open world, seamless open world is. Kijk, op een gegeven moment heb je alles al in de area waar je bent op dat moment. Want er zijn wel bepaalde plekken waar je eerst een bos voor moeten slaan voordat je door kan. Maar over het algemeen is het gewoon van, ja,
0: als het niet lukt, kan je ergens anders heen.
1: Ik ga gewoon iets anders doen. Dus dat. Misschien wellicht dit keer even snel e-sports nieuwsje.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed. Weet je, het is, de Major is natuurlijk nog steeds bezig. Momenteel de laatste match die voor directe promotie gaat. Dus de 2-1 matches. Laten we even beginnen met de teams die niks hebben verloren. Dat zijn, naar mijn mening, vrij, ja, niet schokkend, verrassend, Furia en Team Spirit. Eigenlijk Team Spirit hadden heel veel mensen wel verwacht. Maar Furia werd niet alleen heel weinig verwacht, maar Vitality, de nummer 1 van de wereld, ging ervan uit dat die wel 3-0 zouden gaan. Dat is niet gebeurd. Er zijn 3-1 gegaan. Die hebben vandaag van BB Eight gewonnen. Aurora heeft van 9Z gewonnen. En 9Z, die gingen 2-0. Die hadden namelijk Vitality verslagen in de 1-0 rondes. Wat betekent dat? Nou goed, er wordt nu nog één match gespeeld voor de laatste directe promotie van vandaag. En dat is Navi tegen Team Falcons. Het staat nu 1-1 op maps, dus we gaan naar de laatste en we gaan het zien. De 1-2 matches, oftewel de teams die als ze verloren eruit lagen. Dat was tussen Mouse en Fut. En Mouse heeft verloren. De Mongols en Monty. En die heeft de Mongols gewonnen. Dus Monty verloren. En tot slot G2 en Legacy. En die is gewonnen door G2. Dus de teams die er nu uit liggen zijn Mouse, Monty, Legacy. En de teams die 0-3 gingen zijn B8 en Paravision. Dus, heel lang verhaal kort, wat betekent dit? Nou, er worden morgen nog 3 matches gespeeld. Dat zijn de teams die 2 keer hebben gewonnen, 2 keer hebben verloren. Als je wint, ga je door. Als je verliest, val je af. En de teams zijn, de matches zijn nog niet bekend, want er wordt nog 1 gespeeld. Maar de teams daarvan zijn Bibi, 9Z, FUT, de Mongols, G2 en dan dus de verliezer van Navi tegen Falcons. Op zich geven ze allebei grote kansen. Ik denk dat Falcons hem gaat verliezen. Maar ja, goed, we gaan het meemaken.
1: Alright.
0: En daarna beginnen de play-offs. Of ja, goed, die beginnen dan volgende week donderdag. Dat is heel jammer, want daar ben ik niet bij. Als de kaartjes niet zo debiel duur waren. Het was, spoiler alert, van €900 voor het soort kaartje wat wij altijd hadden. Het eerste jaar dat ik met Daniel, dus de vriend van mij, ging, waren de kaartjes die wij altijd hebben €180. Dus moet je nagaan.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Ja, het is echt bizar. Ja. Maar dus donderdag begint dat. De nummer 1 krijgt gewoon $500.000. En ik heb er gewoon heel veel zin in.
1: Nice. All right. Nou, dan heb ik hier een nummertje voor jullie klaarstaan. Een verzoekje via iemand die Jindra kent, nummertje ja. Dracula van Tame Impala. Ik zou zeggen, geniet ervan en tot zo.

0: Yes, Dracula van Tame Impala. Ja goed, ik kende het nummer en de band nog niet. Maar een vriendin van de dochter van de beste vriend van mijn vader, die bij ons waren, die raadde dit nummer aan. En ik dacht, nou waarom niet? Het is weer eens wat anders dan de type muziek die Huub en ik vooral vaak spelen. Wat meer rock en classic rock. Ja, dus Dracula, Tame Impala. Ik vond het een lekker nummer. Zij zei ook, het is een lekker nummer. En ja, ik ben het er helemaal mee eens. Maar ja, goed. Iets wat Huub natuurlijk wel heeft benoemd, maar nog niet echt, is zijn Steam Deck. Huub heeft namelijk een Steam Deck gekocht. En daar gaat hij zo meteen zelf in heel veel meer geuren en kleuren over vertellen. Maar ja, ik heb hem ook even vast gehad. Ik heb er nog niet echt op gegamed. Ik heb een beetje de knop gevoeld, dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik had er al natuurlijk best wat content van gezien. Linus Tech Tips, weet je wel, dat soort YouTube kanalen. Ik had er wat over gelezen, gewoon reviews, de standaard dingen. En eigenlijk heel makkelijk gezegd, het maakt mij heel erg enthousiast voor de producten die Valve gaat uitbrengen later dit jaar. Er is nog steeds niks bevestigd van een datum voor de Steam Machine. Want dat is natuurlijk eigenlijk voor mij het grote ding waar ik wel geïnteresseerd in ben. Maar ja, er staat nog steeds later, of ja, summer 2026 of late summer 2026, zoiets. En ja goed, ik weet niet hoe bekend de algemene luisteraar hier is met het concept van Valve Time. Valve Time is eigenlijk van, joh, ze zeggen dit, de meestal is Valve Time positief. Dus bijvoorbeeld in Counter-Strike gebeurde het nog wel eens dat Valve zei van, oké, de operation duurt van, laten we het gemak zeggen, 1 januari tot en met 31 maart. En dan, hè, dan weet je dus, oké, ik heb 3 maanden de tijd om alles te doen. En uiteindelijk werd de update gelost tot de operation in bijvoorbeeld half mei eruit ging. Dus dat was dan de Valve Time. En positief, want je kan langer extra content spelen. Ja goed, voor het uitbrengen van nieuwe spullen kan Valve Time natuurlijk negatief zijn. Want als het later wordt dan de bedoeling is, dan ja, is dat jammer. Maar ja goed, het hele concept van Valve Time maakt natuurlijk niet uit voor de highlight van deze week. En dat is, zoals ik daarnet ook al zei, Huub's Steam Deck. Dus Huub, vertel mij eens, hoe is jouw algemene ervaring met die Steam Deck?
1: Nou Jindra, thanks voor het doorlullen trouwens. Really appreciate it. Ja, nee, really, heel fijn, heel fijn. Nee, ja, ik heb mezelf in de highlight of spotlight of whatever the fuck geplaatst. Want ik heb weer domme uitgaven gedaan. A.k.a. de Steam Deck. En dan denk je, domme uitgaven. Ja, zeker een domme uitgave. Want ja, zo'n ding.
0: Hij had hem niet nodig.
1: Dat
0: is het eigenlijk.
1: Het was echt een luxe aankoop. Ik heb namelijk een PC die dusdanig goed games draait dat dit er ook gewoon significant slechter uitziet. Het heeft veel lagere FPS. Het is, het wordt warm. Het heeft een aparte batterij, weet je wel. Waarom koop je zo'n ding? Nou, gewoon omdat het kan. En omdat ik er ook gewoon zin in had. Want wat ik vaak wel merk is dat ik na een dag achter mijn bureau zitten niet meer echt zin heb om achter mijn PC te gaan zitten. Aan het einde van de dag. Als ik terugkom uit mijn werk. En dat deed me eigenlijk een beetje aan denken zetten. Eigenlijk al best wel lang dat ik gewoon zat na te denken van, hey, als ik er nog een keer geld voor zou hebben, zou ik wel graag een Steam Deck willen. Gewoon om te kijken, is dat inderdaad zo'n fijn ding.
0: Ja, is het worth the hype?
1: Is het worth the hype? En ja, laat me in eerste instantie zeggen, ja, ik ben er echt vanaf moment 1 heel blij mee geweest. Wel right off the bat. Ik moest enorm wennen aan in ieder geval de laagheid van de FPS met betrekking tot dit ding. En dat is ook niet zo gek, want games die zijn natuurlijk wel geoptimaliseerd of gewoon goed speelbaar op de Steam Deck. Maar in the end speel jij gewoon een PC-versie van de game op een compatible schermpje. Maar dus ook al je settings, al je instellingen in-game zijn allemaal aan te passen. Dus je kan je graphics zo hoog mogelijk zetten. En dan wordt het finicky. Want dan ga je dus het fijne van natuurlijk een console, hè, is dat je gewoon een graphics setting die geoptimaliseerd is voor die console, dat je hem daarop zet. Dus dat je dan kan kiezen tussen een locked 30 fps of een locked 60 fps. Ja, maar hier werkt dat dus niet zo. Maar je kan gewoon alles aanpassen. Nou, in theorie werkt het gewoon heel goed door shit op laagste graphics te zetten en dan gewoon lekker te spelen. Maar soms ziet het er dan ook niet mooi uit. En je wilt toch wel een beetje een combinatie hebben van. Anders had ik net zo goed gewoon die variatie of die specifieke game op mijn Nintendo, originele Nintendo Switch kunnen kopen. en met dezelfde 20 fps verder spelen. Dus dat is een beetje het ding. Kijk, de game die ik het meeste heb gespeeld afgelopen week is uiteraard Elden Ring. En dat was ook meteen een goede game om even te testen van oké, gamet dit ook zo fijn? Want hè, als je het even vergelijkt, een game is Elden Ring. Er zijn gewoon bepaalde dingen die moeten kloppen. Je FPS, de controls moeten lekker voelen, moeten vloeiend voelen, weinig input delay. Dus er zijn gewoon heel veel factoren die belangrijk zijn in een game als Elden Ring, die daardoor heel goed te testen zijn op een Steam Deck. En ja, Jindra is er getuige van geweest. Ik heb er Corwin nog even uiteindelijk op laten spelen. Die had Godric the Grafted verslagen. Dat is de eindbaas van Stormville Castle.
0: Fair ben ik daar geen getuige van geweest, want dat heb ik niet gezien. Toen was namelijk mijn was echt 2 uur lang aan het ophangen, omdat heel mijn rek vol hing.
1: Fair point. Maar dat is dus gewoon een... Dat kan, en ik had dat op een gegeven moment ook op mijn Steam Deck, dat ik gewoon lekker aan het gewoon begon te spelen. En in het begin heel erg moest wennen aan die 40 fps. Maar het dingetje met fps is een beetje dat als je er aan gewend ben dat want ik ben als jij 120 fps gewend bent, dan is dat ook wat dan vallen de frames missen vervolgens heel erg op. Dat is gewoon een beetje een ding hoe je ogen werken. Dus dan lijkt 40 fps 20 fps is niet zo. Na een uurtje spelen is dat compleet weg. Heb je compleet totaal niet meer door.
0: Dat is gewoon allemaal wennen.
1: Maar dat is echt, dat voelt als magie. En dat vind ik het grappig. Voelt als magie. Want in het begin leek het echt unplayable. En uiteindelijk wennen jouw ogen aan het skippen van die frames. En dan valt dat niet meer op. En dan is het alsnog wel gewoon 40 fps. Maar 40 fps is prima.
0: Ja,
1: als het normaal
0: zeker 40 op een
1: fps,
0: klein scherm.
1: Ja. En bij mij schommelt die vaak een beetje tussen de 40 en de 60 in. En dat is voor mij helemaal goed. Ik heb menig boss fight al gedaan op mijn Steam Deck. En als dat kan, dan kan de rest ook. En dat is ook een beetje het mooie. Want dan hebben we het nu pas over één game gehad. Maar ik ben ook iemand die veel reist in de bus. Ik reis dagelijks al een uur totaal of anderhalf uur totaal met het openbaar vervoer van en naar werk. En ook in de pauzes op werk heb ik soms gewoon even zin om even mezelf lekker af te zonderen en gewoon even een spelletje te spelen. Voorheen deden we dat dan wel eens en namen we allemaal onze Switch mee. En ging een beetje Mario Kart of een beetje Zelda spelen.
0: Ja, of op de basisschool als je dan speelgoedmiddag had, allemaal DS mee.
1: Ja, maar nu is het gewoon van yo, ik neem gewoon eigenlijk mijn portable PC mee.
0: Ja.
1: En graag gewoon lekker een beetje op spelen. En dat... Ik vind het sowieso gewoon niet van, maar ik weet niet hoe jij daarin zit, maar ik vind het niet chill om te gamen wanneer er superveel mensen om mij heen zitten, weet je wel. En zeker als ik me daar niet goed kan afsluiten.
0: Ik vergelijk dat een beetje met...
1: Maar misschien ben ik hier gewoon te autistisch voor.
0: Nee, ik vergelijk dat een beetje met videogame YouTubers. Prima om te kijken in de peace and quiet of your own home, maar niet in de bus, weet je wel. Als je dan eens op je telefoon wil kijken, kijk dan een serie op Netflix.
1: Oh nee, daar heb ik dus echt geen issues mee.
0: Nee? Oh nee, dat en ook van die... En dat zijn dan van die dingen dat ik dan die kinderen op school zie en op middelbare scholen zie lopen met merch van YouTubers aan.
1: Ja, nee, dat is.
0: Nee, en dat zijn echt van die dingen dat ik denk van, jezus man.
1: Dan mag je gepest worden.
0: Ja, nou ja. Zeg maar, vroeger zou je hiervoor in elkaar geslagen worden. En dat, zeg maar, het is niet goed dat het gebeurt, maar ik vind... Niet erg.
1: Nee. Maar dat is
0: maar inderdaad dus dat, een... Kijk, ik vind mensen die... als jij in het vliegtuig zit en je gamet op je Steam Deck... Helemaal prima. Totally valid. Als jij in de bus naar je werk zit en je gamet op je Steam Deck... Dan denk ik van, joh, kan je nou niet even een half uurtje zon?
1: Ja,
0: dat is hoe ik daarnaar kijk, zeg maar.
1: Hey, maar dat heb ik ook. Maar ik wilde het wel gewoon een keer goed proberen.
0: Ja, dat
1: want ik zie ook wel eens gewoon dezelfde motherfuckers in de bus zitten die dan ook inderdaad in een Steam Deck of die dan van die hele pikante manga gaan lezen. Dat ik denk, bro, nu hier in de bus, ja. Maar ik wilde het gewoon proberen. En ik zat een beetje Elden Ring te spelen. En er zat zo'n een guy en zo'n chick achter mij. En die zaten zo'n beetje mee te praten. En volgens mij had ik toen Margaret verslagen in de bus. En dat is gewoon die guy die checkt. Maar yo, lekker bezig, maat. Lekker bezig, maat. Dus het
0: dat is wel leuk.
1: Ik moet ook zeggen, het is minder gek in het straatbeeld dan vroeger. Wat een straatbeeld.
0: Hoe is je opa?
1: Ik ben weer te veel mijn favoriete podcast Zware Jongens aan het luisteren. Maar dat is totaal niet game gerelateerd. Maar daar is dat ook, gaat over georganiseerde criminaliteit. Dus daar hoor je vaak het woord straatbeeld.
0: Bolle Jos komt binnenkort weer in het nieuws. Want dat is eigenlijk Huub, heel stiekem. Pst, die luistert gewoon naar podcasts over zichzelf.
1: Niet te hard zeggen.
0: Dat is trouwens hoe die guy van Silk Road is gepakt. Hè? Ik weet niet of je dat weet of niet.
1: Nee.
0: Die was opgepakt omdat iemand hem herkende, omdat hij in een bibliotheek een artikel over zichzelf zat te lezen.
1: Ja. Fucking top. Nee, maar dat vind ik... maar even terugkomend, dat is gewoon handheld consoles. Hè? Sowieso, de Nintendo Switch heeft daar een enorme goede bijdrage aan geleverd.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Het is minder raar in het straatbeeld dan dat het vroeger was. Kijk, het is nog wel een beetje gewoon een dingetje van, oh, er zit die autist weer op zijn Steam Deck. Maar I really don't give a fuck. En dat is ook gewoon een beetje een ding. Ja, weet je, je kan je daar een fuck om geven. Je kan je er ook geen fuck om geven.
0: Ja, alleen dat is een beetje... Jij hebt denk ik nooit Seinfeld gekeken, of wel?
1: Nee.
0: Heb je op een gegeven moment zo'n kerel die zit in de subway daar in New York zonder shirt aan. En dan zegt hij...
1: Compleet anders.
0: Nee. Dan zegt hij tegen Jerry Seinfeld... Why do you care? I'm not ashamed of my body. You should be.
1: Ja, maar Jin, ik vind dit anders.
0: Nee, het is compleet anders. Maar dat is wel het eerste waar ik dan aan moet denken.
1: Het is wel... ja, maar kijk...
0: En voor de mensen die het nooit hebben gezien, Seinfeld, echt een banger serie.
1: Heerlijk.
0: Behalve de laatste aflevering, die is,
1: is dat
0: teleurstellend.
1: Vaak, dat is vaak. Dat is
0: alleen deze was, zeg maar, Seinfeld was de populairste serie op tv.
1: Ja.
0: Zeg maar, zo populair dat op Times Square werd de finale op grote schermen uit. Zo populair. Frank Sinatra kreeg die avond een hartaanval. En de enige reden dat hij het heeft overleefd, en dit is geen grap, is omdat de straten zo goed als leeg waren. Omdat de finale van Seinfeld bezig was.
1: Oh my god.
0: Er waren rellen toen die klaar was. Dat iedereen vond het zo. Ja, rellen. Mensen waren echt kwaad. Ze vonden het zo kut.
1: Dat vind ik een heerlijke side tangent weer.
0: Precies, maar, precies.
1: Nee, kijk. Die Steam Deck, ja, het hij is bedoeld om lekker mee te nemen onderweg, weet je wel. En vooral in de auto, als je niet snel waterziek wordt.
0: Dat,
1: op vliegvelden, in het vliegtuig. Maar ook gewoon op de bank. Als ik thuis kom en ik heb geen zin meer om... of ik wil gewoon letterlijk
0: Je wil gewoon
1: iets,
0: chillen.
1: Wat ik heel fijn vond vroeger was altijd gewoon tv aanzetten. En dan bijvoorbeeld op mijn MacBook een beetje runescapen. En dan gewoon een beetje slap achtergrond gouden hoer aan hebben staan. Ja. En dat miste ik een beetje. En nu heb je dat weer een soort van klein beetje terug. En dat voelt gewoon echt heel lekker. Het is trouwens, apparaat is niet zo zwaar. Wordt ook niet super warm.
0: Dat viel me inderdaad wel op. Ja. Dat die qua gewicht viel mij reuze mee.
1: Ja, ook trouwens qua opladen doet hij super goed. Je kan gewoon geoptimaliseerd opladen aanzetten. Kan je zelf je maximum percentage. Ik doe altijd 80%. Want dat is altijd een beetje de geadviseerde. Ja, percentage. En als je hem dan gewoon in je charger laat, dan laat hij niet verder dan iets van 75 of 76% of zo. Totdat jij stopt met spelen. En ook natuurlijk, hè, als jij speelt, dan
0: dat
1: laat hij nooit.
0: Ja, natuurlijk ook voor heat en zo.
1: En dat doen ze. Ja, en voor de battery health is dat, is dat beste.
0: Ik dacht dat voor battery health tegenwoordig met moderne batterijen niet meer was. Maar dat blijkbaar wel dus.
1: Vroeger was het zo, of in ieder geval back in the day, nu niet meer zo, dat je hem helemaal leeg moest laten lopen.
0: En dan weer full discharge. Ja, nee, dat is waar. Dat was
1: dat je hem helemaal leeg moest laten lopen voordat je hem ging opladen. En nu is het juist van je moet boven 20% houden en onder de 80%.
0: Ja,
1: maar
0: het
1: is niet een ramp als een keer gebeurt. Oh, maar als je de optimale battery health... als je het niet wil doen, moet je het doen zoals ik het met mijn telefoon doe. Want die heeft nu nog maar een maximum capaciteit van 84% na 2 jaar.
0: Oh ja, dat is veel. Ik zal eens kijken hoeveel die van mij nog
1: Ik was natuurlijk de hoofdoorzaak. Hij was al op 85% die jij hem van mij kreeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus moet je nagaan.
0: En dit is dus ook na 2 jaar. Want,
1: ja.
0: 70%.
1: Ja, dat bedoel ik. En dat is gewoon hoe het...
0: En ik vind het gek dat ik op mijn werk om 11 uur zou de melding krijg. Je hebt nog 20% batterij. Hoe snel gaat dat? Oh.
1: Ja, maar dat is gewoon... Ja, en dat bevalt ook gewoon goed. En dan heb ik het eigenlijk nog niet eens gehad over desktop mode. Want,
0: heb je die al eens gebruikt? Ja. Want het is, als je een HDMI-kabel aansluit, gewoon een PC, toch? In principe.
1: Ja. Ik heb hem gebruikt om een lossless scaling app te installeren om wat performance. Ja, daarmee
0: Dus natuurlijk
1: wat,
0: makkelijker voor het internet browsen.
1: Voegt hij? Ja, nee, de lossless scaling is echt ook voor gaming, maar dat zorgt dat het bijvoorbeeld voor games als Elden Ring die geen frame generation. Ja,
0: nee, maar ik bedoel, het is makkelijker om te installeren omdat je een toets
1: kan moet... alleen maar.
0: Oh, okay.
1: Daarvoor moet je dus, omdat je daar ook bepaalde packages nodig hebt vanuit een GitHub pagina. Zeg maar.
0: Oh,
1: en die moet je dan downloaden en die run je dan gewoon op je. En dan installeert hij het op je PC, basically. En dan staat hij ook gewoon, als je dan terugswitcht naar je Steam-modus, staat hij gewoon onder plugins. Staat hij gewoon geïnstalleerd.
0: Sick.
1: Dus het werkt heel goed samen. Het is af en toe een beetje finicky. Want als je geen toetsenbord hebt, dan moet je dus de Steam-knop links onderin en X ingedrukt houden. Dan komt het toetsenbordje op. Maar die
0: dat is wel cool.
1: Neemt ook weer ruimte in beslag. Dus die moet dan ook weer weg. En heb je hem daarna weer nodig. En kijk, het is niet zo handig als dat je gewoon natuurlijk een echte laptop of een PC hebt. Dus volgens mij zijn er ook superveel accessoires voor. Dat je dus ook gewoon van die soort attachable. Keyboards hebt met een bijvoorbeeld een stand waar je dan je ding in kan zetten.
0: Ja, gewoon net als die iPad toetsenborden. Ja,
1: maar daarvoor heb ik het niet echt nodig. Als ik echt wil werken, dan doe ik er ergens anders op. Maar wat betekent dat nog meer? Nou, dat betekent dus ook eigenlijk wat dit betekent. Het is een Linux-based operating system trouwens. Dat als jij daarmee dat dit kan, betekent dat jij in theorie alles zou kunnen installeren wat je wil.
0: Ja, je kan er gewoon je eigen Linux ding opzetten.
1: Je kan er ook gewoon zelfs voor kiezen als je het op de juiste manier doet.
0: Je kan zelfs Windows opzetten.
1: Ja.
0: En ik denk
1: als
0: je hem...
1: Je kan zelfs games piraten.
0: Ik denk dat als je hem zelfs goed kraakt, dat je er zelfs OS X op kan zetten.
1: Dat zou ook nog wel eens kunnen.
0: Maar dan moet je OS X wel goed kraken, want dat werkt niet lekker met custom chips.
1: Ja. En waarom zou je denken van Huub, is allemaal leuk, ik heb een PC, ik heb dit en dat. Why the fuck zou ik zoveel willen customizen? Nou ja, dat niet alleen. Ik ben iemand die veel emulator speelt. En dan niet alleen heb ik het over emulators van... daar heb ik op mijn iPhone ook. Een Game Boy emulator of een Game Advance emulator of noem maar op. Maar ik wil misschien wel een GameCube emulator. Of een PlayStation 2 emulator. Of een Xbox emulator, weet ik veel. De oude Harry Potter games series spelen.
0: Ja, maar dat kan inderdaad
1: dat
0: nu
1: kan.
0: Allemaal, ja.
1: En dan remap je de controllers. Want dat kan dus ook allemaal. Ja, het is echt super fijn. En daarnaast, als je een klein beetje handig bent. En geloof me, dat hoeft niet. En dat bedoel ik echt een klein beetje. Want je hebt tutorials op internet staan. Alle onderdelen van de Steam Deck zijn te vervangen.
0: Ja, ja.
1: Het is zelfs zo dat ze designs en blueprints online hebben gezet. Van
0: ja, die
1: alle...
0: hebben ze inderdaad op dag 1 al online gezet.
1: Voor de
0: cases.
1: En dan heb ik het echt over de backplates en de frontplates. Dat je die kan vervangen met eigen designs.
0: Ja, maar ze hebben volgens mij ook de schema's van de PCB's en zo gewoon online gezet.
1: Ja, maar dus ook hebben ze een samenwerking met... iFixit, waar dus alle losse onderdelen, officiële onderdelen van de Steam Deck gewoon te bestellen zijn. Dus is je batterij verneukt? Koop een nieuwe batterij. Ja. En dat kost je alsnog €100, geloof me. Maar dat is beter dan een nieuwe Steam Deck kopen.
0: Of als je meer opslag wil, schroef hem open. Doe er meer opslag in.
1: Kan.
0: Je warranty is voided. Maar het betekent niet dat je hem hoeft te verkopen en een nieuwe moet kopen.
1: Nee,
0: bijvoorbeeld.
1: Dat is dus weer niet.
0: En
1: als
0: dat
1: jij,
0: is echt heel goed.
1: Nee, je warranty blijft. Ik heb me daar over
0: ook
1: inlezen.
0: Ook als je onderdelen gaat swappen voor...
1: Yep. Want dat zijn, dat is aangezien ze echt...
0: Ja, maar ik bedoel niet kapotte onderdelen, specifiek. Het is een werkend onderdeel voor een ander, voor een nieuwere onderdeel. Want het is vaak dat als je een kapot onderdeel...
1: Nee, dat kan alsnog.
0: Ja,
1: het is juist de bedoeling. Ja, maar dat is ook een beetje het ding waar iFixit dus heel erg mooi voor staat. Is de right to repair. Is dat jij in theorie... het is niet wettelijk bepaald. Maar dat jij zelf bevoegd zou moeten zijn om je eigen apparaat. En Valve is daar dus heel erg mee gegaan.
0: Ja, alleen right to repair betekent niet dat jouw warranty niet wordt gevoid. Dat is wel een belangrijke. Maar ik geloof best dat Valve zegt van joh, dat doen wij alsnog. Want
1: kijk,
0: Valve is zo'n bedrijf, die boeit dat soort shit niet.
1: Hetgene waar je het meeste op moet letten. Kijk, als jij een ding repareert en het werkt gewoon. Hey. Helemaal top. Gaat er vervolgens iets anders kapot, gaat je warranty niet. Als je het onderdeel hebt vervangen En dan werkt het niet meer. En dat onderdeel is dan ook... Dan is je warranty verloren. Want dan heb jij iets kapot gemaakt tijdens het repareren. Als het dus door iets anders komt... Dat hebben we namelijk ook met ons werk zo. Als het door iets anders komt... Door een externe factor... Dan valt het, is het geen... Maar goed, dat is een heel verhaal.
0: Ja, alleen je zou zeggen... Want technisch gezien, als jij, laten we zeggen, de display vervangt... Even heel, heel makkelijk... Kan jij iets kapot maken waardoor over een half jaar de batterij... Waardoor de batterij sneller kapot
1: maar
0: gaat?
1: Maar dan komt dat tijdens... Dan hoeft een van de vakken... Dat heb ik nu met Macs en iPhones ook. Je ziet het. Je ziet het echt wanneer er zoiets komt. Maar goed, helaas is dat alweer de show voor vanavond.
0: Nederland gaat zo voetballen.
1: Nederland gaat zo voetballen. En we hebben weer een... Hele lange tijd. Ja, dit is gewoon wat Jinder en ik heel goed kunnen. Is gewoon praten. Over een onderwerp beginnen. En uiteindelijk ergens heel anders eindigen. Maar het was wel weer een hartstikke leuke show. Volgende week zijn we uiteraard weer terug bij jullie. Zelfde plek, zelfde tijd. En dan heb ik nu nog een nummertje voor jullie. Evo Levine met Bite Me.
0: Oeh.
1: En dan gaan we de show afsluiten. Zoals we dat altijd doen met een
0: houdoe.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 5

0: 10 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
2: Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Never

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: opeens jezelf kwijt.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie.

0: op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: vandaag.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.